0: In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

the deserts of Sudan and the gardens

Biker Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De ME is aanwezig in het centrum van Rotterdam, waar een Kitty Kottie feest aan de gang is. De aanwezigheid van de politie is uit voorzorg, laat de politie weten. Er zijn meerdere kleine incidenten geweest. Zo zijn er 2 mensen aangehouden voor wapenbezit. De 2 vielen op omdat ze in een Ajax-shirt op het Schouwburgplein liepen. 1 van hen droeg een mes, de ander had een vuurwapen bij zich. Dat gooide hij weg voor agenten hem arresteerden. Het wapen bleek geladen. Vandaag is de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, 163 jaar geleden. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. De storing in het Maastad ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuinigingen op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen bij nader inzien niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. De Verenigde Staten overwegen NAVO-landen die hun defensiebudgetten volgens afspraak verhogen te belonen. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-ambassadeur gezegd, voorafgaand aan de NAVO-top in Turkije. De VS denkt aan voorrang bij bestellingen van defensiecapaciteit of een langere ontmoeting met Amerikaanse leiders. Tijdens de NAVO-top van Den Haag vorig jaar is afgesproken dat NAVO-landen hun defensiebudget binnen 10 jaar opschroeven naar 5% van het nationaal inkomen. Een deel daarvan mag naar zaken als cyberveiligheid, infrastructuur en weerbaarheid. De Verenigde Staten noemen Nederland als voorbeeld voor landen die nog achterblijven, zoals Tsjechië, Spanje en Slovenië. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog, het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Zien we ook de zon weer terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De ME is aanwezig in het centrum van Rotterdam, waar een kitty-kottyfeest aan de gang is. De aanwezigheid van de politie is uit voorzorg, laat de politie weten. Er zijn meerdere kleine incidenten geweest. Zo zijn er twee mensen aangehouden voor wapenbezit. De twee vielen op omdat ze in een Ajax-shirt op het Schouwburgplein liepen. Een van hen droeg een mes, de ander had een vuurwapen bij zich. Dat gooide hij weg voor agenten hem arresteerden. Het wapen bleek geladen. Vandaag is de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, 163 jaar geleden. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. De storing in het Maastad ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuiniging op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen bij nader inzien niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. De Verenigde Staten overwegen NAVO-landen die hun defensiebudgetten volgens afspraak verhogen te belonen. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-ambassadeur gezegd, voorafgaand aan de NAVO-top in Turkije. De VS denkt aan voorrang bij bestellingen van defensiecapaciteit of een langere ontmoeting met Amerikaanse leiders. Tijdens de NAVO-top van Den Haag vorig jaar is afgesproken dat NAVO-landen hun defensiebudget binnen 10 jaar opschroeven naar 5% van het nationaal inkomen. Een deel daarvan mag naar zaken als cyberveiligheid, infrastructuur en weerbaarheid. De Verenigde Staten noemen Nederland als voorbeeld voor landen die nog achterblijven, zoals Tsjechië, Spanje en Slovenië. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog, het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Zien we ook de zon weer terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De ME is aanwezig in het centrum van Rotterdam, waar een kitty-kottyfeest aan de gang is. De aanwezigheid van de politie is uit voorzorg, laat de politie weten. Er zijn meerdere kleine incidenten geweest. Zo zijn er 2 mensen aangehouden voor wapenbezit. De 2 vielen op omdat ze in een Ajax-shirt op het Schouwburgplein liepen. 1 van hen droeg een mes, de ander had een vuurwapen bij zich. Dat gooide hij weg voor agenten hem arresteerden. Het wapen bleek geladen. Vandaag is de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, 163 jaar geleden. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. De storing in het Maastad ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuinigingen op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen bij nader inzien niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. De Verenigde Staten overwegen NAVO-landen die hun defensiebudgetten volgens afspraak verhogen te belonen. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-ambassadeur gezegd, voorafgaand aan de NAVO-top in Turkije. De VS denkt aan voorrang bij bestellingen van defensiecapaciteit of een langere ontmoeting met Amerikaanse leiders. Tijdens de NAVO-top van Den Haag vorig jaar is afgesproken dat NAVO-landen hun defensiebudget binnen 10 jaar opschroeven naar 5% van het nationaal inkomen. Een deel daarvan mag naar zaken als cyberveiligheid, infrastructuur en weerbaarheid. De Verenigde Staten noemen Nederland als voorbeeld voor landen die nog achterblijven, zoals Tsjechië, Spanje en Slovenië. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Zien we ook de zon weer terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. Daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De ME is aanwezig in het centrum van Rotterdam, waar een Kitty Kottie feest aan de gang is. De aanwezigheid van de politie is uit voorzorg, laat de politie weten. Er zijn meerdere kleine incidenten geweest. Zo zijn er 2 mensen aangehouden voor wapenbezit. De 2 vielen op omdat ze in een Ajax-shirt op het Schouwburgplein liepen. 1 van hen droeg een mes, de ander had een vuurwapen bij zich. Dat gooide hij weg voor agenten hem arresteerden. Het wapen bleek geladen. Vandaag is de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, 163 jaar geleden. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. De storing in het Maastad ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuiniging op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen bij nader inzien niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. De Verenigde Staten overwegen NAVO-landen die hun defensiebudgetten volgens afspraak verhogen te belonen. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-ambassadeur gezegd, voorafgaand aan de NAVO-top in Turkije. De VS denkt aan voorrang bij bestellingen van defensiecapaciteit of een langere ontmoeting met Amerikaanse leiders. Tijdens de NAVO-top van Den Haag vorig jaar is afgesproken dat NAVO-landen hun defensiebudget binnen 10 jaar opschroeven naar 5% van het nationaal inkomen. Een deel daarvan mag naar zaken als cyberveiligheid, infrastructuur en weerbaarheid. De Verenigde Staten noemen Nederland als voorbeeld voor landen die nog achterblijven, zoals Tsjechië, Spanje en Slovenië. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Zien we ook de zon weer terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: of internet en tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk Boelnes is een woning volledig uitgebrand aan de Pretoria-laan. De vlammen sloegen uit het dak van de hoekwoning. Meerdere huizen zijn ontruimd. De bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Eerder in de nacht is er ook een uitstaande brand geweest in een bedrijfspand aan de Fennaweg in Barendrecht. Het vuur ontstond daar iets voor middernacht. In beide gevallen kon de brandweer nog niet zeggen over de oorzaak. In het centrum van Rotterdam zijn gisteravond en vannacht meerdere schietpartijen geweest. Rond 11:45 waren knallen gehoord op de Klaas de Vriezelaan. Ruim een uur later was het raken aan de Nieuwe Binnenweg. Daar is ook iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het was extra druk op straat vanwege de viering van Kitty Kotti, het einde van de slavernij. Na de herdenking op het Schouwburgplein werden daar al 2 mensen aangehouden die wapens bij zich hadden. De ene had een mes bij zich, de andere vuurwapen. Volgens mensen ter plaatse was de politie vanavond en vannacht nadrukkelijk aanwezig op straat. Ook deze ochtend gaan de afspraken in het Maastadziekenhuis in Rotterdam niet door een computerstoring. Alle patiënten die een afspraak hadden zijn afgebeld. Gisteren ontstond de storing door een test met een noodstroom, maar daarna konden de artsen niet meer bij de patiëntendossiers. Naast de polyklinische zorg is ook de spoedeisende hulp gesloten. Dialysepatiënten kunnen nog wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Of de afspraken vanmiddag wel door kunnen gaan bij het Maastad, dat kan het ziekenhuis nog niet zeggen. Op het WK voetbal hebben België en de Verenigde Staten vannacht de 8e finale bereikt. België stond 5 minuten voor tijd nog 2-0 achter, maar sleepte er een verlenging uit naar doelpunten van Lukaku en Tielemans. In de laatste minuut van de verlenging schoot Tielemans ook de winnende 3-2 binnen vanuit een penalty. De Verenigde Staten had een stuk minder moeite met Bosnië-Herzegovina. Het werd 2-0. Gisteravond won Engeland al met 2-1 van Congo. Ook daar keek Engeland lang tegen een achterstand aan. Beide goals van de Engelsen werden gemaakt door Harry Kane. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt de bewolking en regen over de regio. Die trekt in de loop van de dag weer weg. Dan klaart het op. Het wordt 21 graden. Morgen droog, flink wat zon en dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A44. De A44 is richting Amsterdam dicht. Alweer viel op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Hoogmade. 22 kilometer vanaf Den Haag-Zuid doe je er een half uur langer over. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Rotterdam Centrum staat hij. 6 kilometer file daar en 10 minuten vertraging. En een kapotte auto bij Moordrecht. Als je over de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda rijdt, kom je die tegen dus bij Moordrecht. 7 kilometer file daar met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
2: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
3: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
1: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, tientallen mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
4: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
1: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is vanochtend alweer vroeg file rijden op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp 13 kilometer met bijna een half uur tijdsverlies. Mede door de afgesloten A44 richting Amsterdam is het zo druk op de A4. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen ook 10 minuten vertraging. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook bij Rotterdam Centrum. Staat 8 kilometer file vanaf Hendrik Ido Ambacht, duurde er een kwartier langer over. 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht door een kapotte auto. En 5 minuutjes op de N209 Rotterdam-Hazerswoude bij Blijswijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
7: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
6: Autotaalglas laat je niet barsten.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431-777.
9: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk Boelnes is een woning volledig uitgebrand aan de Pretoria-laan. De vlammen sloegen uit het dak van de hoekwoning. Meerdere huizen zijn ontruimd. De bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Eerder in de nacht is er ook een uitslaande brand geweest in een bedrijfspand aan de Vennaweg in Barendrecht. Het vuur ontstond daar iets voor middernacht. In beide gevallen kon de brandweer nog niet zeggen over de oorzaak. In het centrum van Rotterdam zijn gisteravond en vannacht meerdere schietpartijen geweest. Rond 11:45 waren knallen gehoord op de Klaas de Vriezelaan. Ruim een uur later was het raken aan de Nieuwe Binnenweg. Daar is ook iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het was extra druk op straat vanwege de viering van Kitty Kotti, het einde van de slavernij. Na de herdenking op het Schouwburgplein werden daar al 2 mensen aangehouden die wapens bij zich hadden. De ene had een mes bij zich, de andere vuurwapen. Volgens mensen ter plaatse was de politie vanavond en vannacht nadrukkelijk aanwezig op straat. Ook deze ochtend gaan de afspraken in het Maastadziekenhuis in Rotterdam niet door een computerstoring. Alle patiënten die een afspraak hadden zijn afgebeld. Gisteren ontstond de storing door een test met een noodstroom, maar daarna konden de artsen niet meer bij de patiëntendossiers. Naast de polyklinische zorg is ook de spoedeisende hulp gesloten. Dialysepatiënten kunnen nog wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Of de afspraken vanmiddag wel door kunnen gaan bij het Maastad, dat kan het ziekenhuis nog niet zeggen. Op het WK voetbal hebben België en de Verenigde Staten vannacht de 8e finale bereikt. België stond 5 minuten voor tijd nog 2-0 achter, maar sleepte er een verlenging uit naar doelpunten van Lukaku en Tielemans. In de laatste minuut van de verlenging schoot Tielemans ook de winnende 3-2 binnen vanuit een penalty. De Verenigde Staten had een stuk minder moeite met Bosnië-Herzegovina. Het werd 2-0. Gisteravond won Engeland al met 2-1 van Congo. Ook daar keek Engeland lang tegen een achterstand aan. Beide goals van de Engelsen werden gemaakt door Harry Kane. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt de bewolking en regen over de regio. Die trekt in de loop van de dag weer weg. Dan klaart het op. Het wordt 21 graden. Morgen droog, flink wat zon en dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file op de snelwegen in onze regio. De meeste vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor Zoeterwoude-dorp 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf knooppunt Prins Klausplein doe je er ruim een half uur langer over. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Nieuw-Vennep nog eens 12 kilometer met een kwartier vertraging. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Die staat bij Rotterdam Centrum 8 kilometer file te veroorzaken met een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging door een kapotte auto op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College. De voorbereidingen voor de 4e editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo!

0: Ridderkerk.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
2: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
1: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
3: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
1: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
4: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
1: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
5: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! My fucking play!
1: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file staat er in onze regio. En veruit de meeste vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam vanochtend. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Prins Klausplein tot aan Nieuw-Vennep. Met 50 minuten oponthoud. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht een kwartier vertraging bij Nieuwerbrug. A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum. 12 kilometer file en een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto. Die blokkeert daar de rechte rijstrook. En een kwartier vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. 6 kilometer file daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Vergaderend, wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
8: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
9: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
8: Sorry?
9: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
10: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
11: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491-122.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag start de ochtend nog met wat zonneschijn, maar al snel zal de bewolking vanuit het noordwesten gaan toenemen en later vanochtend gaat het dan enige tijd regenen. Vanmiddag regent het eerst, maar in de tweede helft van de middag wordt het weer droog en kan de zon zich af en toe laten zien. Bewolking en zon wisselen elkaar dan af. Bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting blijft de temperatuur vanmiddag steken bij zo'n 21 of 22 graden. Vanavond is het vrij zonnig en komende nacht vrij helder, en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 14 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Ridderkerk Boelnes is een woning volledig uitgebrand aan de Pretoria-laan. De vlammen sloegen uit het dak van de hoekwoning. Meerdere huizen zijn ontruimd. De bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel en hoeft het niet mee naar het ziekenhuis. Eerder in de nacht is er ook een uitslaande brand geweest in een bedrijfspand aan de Fennaweg in Barendrecht. Het vuur ontstond daar iets voor middernacht. In beide gevallen kon de brandweer nog niet zeggen over de oorzaak. In het centrum van Rotterdam zijn gisteravond en vannacht twee meerdere schietpartijen geweest. Rond 11:45 waren knallen gehoord op de Klaas de Vriezelaan. Ruim een uur later was het raken aan de Nieuwe Binnenweg. Daar is ook iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het was extra druk op straat vanwege de viering van Kitty Kotti, het einde van de slavernij. Na de herdenking op het Schouwburgplein werden daar al twee mensen aangehouden die wapens bij zich hadden. De ene had een mes bij zich, de andere een vuurwapen. Volgens mensen ter plaatse was de politie vanavond en vannacht nadrukkelijk aanwezig op straat. Ook deze ochtend gaan de afspraken in het Maastadziekenhuis in Rotterdam niet door een computerstoring. Alle patiënten die een afspraak hadden zijn afgebeld. Gisteren ontstond de storing door een test met een noodstroom, maar daarna konden de artsen niet meer bij de patiëntendossiers. Naast de polyklinische zorg is ook de spoedeisende hulp gesloten. Dialysepatiënten kunnen nog wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Of de afspraken vanmiddag wel door kunnen gaan bij het Maastad, dat kan het ziekenhuis nog niet zeggen. Op het WK voetbal hebben België en de Verenigde Staten vannacht de achtste finale bereikt. België stond 5 minuten voor tijd nog 2-0 achter, maar sleepte er een verlenging uit naar doelpunten van Lukaku en Tielemans. In de laatste minuut van de verlenging schoot Tielemans ook de winnende 3-2 binnen vanuit een penalty. De Verenigde Staten had een stuk minder moeite met Bosnië-Herzegovina. Het werd 2-0. Gisteravond won Engeland al met 2-1 van Congo. Ook daar keek Engeland lang tegen een achterstand aan. Beide goals van de Engelsen werden gemaakt door Harry Kane. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt de bewolking en regen over de regio. Die trekt in de loop van de dag weer weg. Dan klaart het op. Het wordt 21 graden. Morgen droog, flink wat zon en dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke ochtendspits weer. Ruim 100 kilometer file bij elkaar. En een fikse file nog steeds op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Door de werkzaamheden mede van op de A44. De A44 is dicht richting Amsterdam. Daardoor dus die file op de A4 tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 24 kilometer en 40 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, 20 minuten vertraging bij Reewijk. A16 Breda-Rotterdam, kwartiertje extra bij Rotterdam Centrum. Kwartier vertraging ook op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Gouwen. En de andere kant op ook een kwartier vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. Dan nog de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem, een half uur vertraging voor de aansluiting met de N207. En de andere kant op staat de file ook voor de aansluiting met de N207. Op de N208 vanuit Haarlem naar Sassenheim ook een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College.
2: Hallo.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken. Maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
1: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. Twee patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
3: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf. Maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
1: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Altijd nog 150 kilometer file op de wegen in onze regio. Het rijdt langzaam op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen. 20 kilometer, dat wel, vanaf knooppunt Ypenburg 3 kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Het is natuurlijk extra druk op de A4 door de afgesloten A44. A12 Utrecht-Den Haag, 1 kwartier vertraging bij Den Haag-Malieveld. A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord, 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht. En op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 1 kwartier vertraging tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein in de vorm van 12 kilometer file. Ondertussen 1/2 uur tijdsverlies op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. File voor de aansluiting met de N207, 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
7: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
6: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
7: Jawel.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
12: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag start de ochtend nog met wat zonneschijn, maar al snel zal de bewolking vanuit het noordwesten gaan toenemen en later vanochtend gaat het dan enige tijd regenen. Vanmiddag regent het eerst, maar in de tweede helft van de middag wordt het weer droog en kan de zon zich af en toe laten zien. Bewolking en zon wisselen elkaar dan af. Bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting blijft de temperatuur vanmiddag steken bij zo'n 21 of 22 graden. Vanavond is het vrij zonnig en komende nacht vrij helder en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 14 graden.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam zijn tijdens en na de viering van de afschaffing van de slavernij 11 mensen opgepakt bij opstootjes. Ook werd een vuurwapen en werden 3 messen in beslag genomen. Volgens de politie valt de organisatie van de viering niets te verwijten. Na afloop werd het op meerdere plekken onrustig en daarbij zijn meerdere aanhoudingen verricht. Op de Nieuwe Binnenweg en de Klaas de Vriezelaan werd ook nog geschoten. Op de Binnenweg raakte ook nog iemand zwaar gewond. De softwareproblemen bij het Maastad ziekenhuis in Rotterdam lijken grotendeels voorbij. Artsen konden door een storing niet bij de patiëntendossiers. Daarop werd een groot deel van de afspraken afgezegd. En dat is ook voor deze ochtend gebeurd. Maar alle afspraken die niet zijn afgebeld, die gaan volgens nog door, zegt het ziekenhuis. De spoedeisende hulp is nog dicht, maar de hoop is dat die snel weer open kan. De storing is ontstaan na een test met de noodstroom. Het aantal misdrijven waarbij een asielzoeker betrokken is, is het afgelopen jaar met een kwart toegenomen, blijkt uit onderzoek van de overheid. Ons land telt 113.000 asielzoekers in de opvang van het COA. Daarvan is 3% ooit verdacht van een misdrijf. In de meeste gevallen gaat het om winkeldiefstal. Syriërs die komen vaakst in aanraking met justitie, gevolgd door Eritreërs, Turken, Somaliërs en Irakezen. Bij een brand in een ziekenhuis in Ludwigslust in Noord-Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen. 34 anderen raakten gewond, meldt het persbureau DPA. Volgens de regionale omroep begon de brand vanochtend door nog onbekende oorzaak op de kamer van de patiënt. Daarna sloeg het vuur over naar andere delen van het ziekenhuis. De geëvacueerde patiënten zijn opgevangen op een andere plek. Voor het ziekenhuis staan veel familieleden te wachten op info. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt bewolking en regen over de regio. Later klaart het op. Het is 21 graden vandaag. Morgen droog, flink wat zon en 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Heel langzaam neemt de drukte op de wegen ietsje af. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam wel nog steeds 23 kilometer file. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep met 40 minuten vertraging. Natuurlijk, het is drukker op de A4 door de afgesloten A44 richting Amsterdam. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwebrug 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. Kwartiertje extra bij de naam Malieveld als je over de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag rijdt. En een kapotte auto op de A15 vanuit Breda naar Rotterdam. Die staat bij Rotterdam Centrum, 11 kilometer file daar met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fat bike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Had er nog langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Eerst tot aan Zoeterwouderdorp, 10 kilometer met 20 minuten vertraging. En verderop tot aan Nieuw-Vennep nog eens 12 kilometer met een kwartier tijdsverlies. Op de A20, hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En een kwartiertje extra op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Vierde staat voor de N207 en is 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Hans Muns met Love Songs. Voor u daar aan de andere kant van de radio.

0: vandaag nog kwart over tien. Het is zondagavond. Dat betekent twee uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. Of wel twee uur lang. Love songs are back again. Uiteraard nog steeds vanuit de oude studio aan de Lomansstraat zeggen we u een heel goede avond en een heel goede morgen op de donderdagochtend. Dan zijn we er ook tussen 10 en 12 in de herhaling. Bedankt aan de collega's van de religieuze uitzendingen tussen 6 en 10 op de zondagavond en Radio Rijnmond samen met RTV Ridderkerk. Hadden een informatief programma op de donderdagochtend. Zo, helemaal bijgepraat. Hier in de studio is het wat uitgedund, zou ik zeggen. Wendy is er wel. Hilly en Marijke thuis vanwege de hitte. Ik kan zeggen wat je wilt. Het is allemaal wat minder dan afgelopen vrijdag. Maar toch, het is nog steeds een aardig temperatuurtje. Ja, we gaan terug in de temperaturen. Dus het gaat allemaal wat aangenamer worden van de week. En dat betekent dat we prachtige platen hebben gedraaid. Al in die eerste 10 minuten. Kissing a Fool van George Michael. Ik droom vast van jou. Van Ben Air. En Nona, What a Way to Die. En dat tweede en derde nummer. Ja, er zit best een verhaal aan vast. Van een kindje wat je verwacht. En wat je dan helaas weer moet afgeven. In ieder geval, wat gaan we doen? We gaan nog eens even wat filosofisch nadenken in het tweede uur. En het eerste uur uiteraard.
1: De drie van Dirk.
0: Uiteraard met Dirk Bravenboer. En doen we van alles en nog wat in dit programma. In ieder geval, de laatste dagen. Nou, de laatste week zeker. Waren het prachtige dagen. Waren de beautiful days. En Queen heeft er in 1980 ooit een plaat van gemaakt. Ja, toch wel een bijzonder nummer. Maar luister even mee. It's a beautiful day.

Alweer 8 jaar oud. Neil. Ja. Neil Horan en Flicker. En over mooie muziek gesproken. Ja, en dan hebben we het over een nummer waarvan ik dacht van, hè? My Guy. Je hebt het over Sam Smith.

My Guy, Sam Smith. Maar ja, eigenlijk dacht ik aan deze van Mary Wells. Ook uit de verlogen jaren, dat wel. Prachtig nummer, ook My Guy.

0: een ander.
1: Er is niemand die meer dan ik zal zwijgen over jou.
0: Oh, wat dik hout. Uit 1994, helemaal terug in de tijd. 2026 en ze zijn er nog steeds. Boven de 80 inmiddels. We hebben het over Rolling Stones met een Jealous Lover.

0: platen met een verhaal.
1: De drie van Dirk en platen met een verhaal. Ja, zoals Dirk omschrijft, hebben we het nu over de Chris Ria. As Long As I Have Your Love. De nummer is afkomstig van zijn 14e studioalbum Blue Café van de Britse singer-songwriter Chris Ria. En is uitgebracht in 1998. Het album staat voor verandering, die levensreis en het zoeken naar nieuwe ervaringen. Helaas is Chris Ria vorig jaar december overleden, maar zijn muziek, zijn vele hits en zijn gruzige zangstem gaven hem een grote bekendheid, met daarmee de slidegitaar. Tevens speelde hij ook nog in twee speelfilms waarvan hij de muziek schreef. As Long As I Have Your Love. Chris Ria, de eerste in het blokje van drie van Dirk Bravenboer.

Door naar nummer 2 in het lijstje van Dirk. I Will Remember You van Amy Grant. En zij is een Amerikaanse zangeres van gospel en popmuziek. Geboren in november 1960 in Augusta. Ze kende groot succes in 1991. Een jaar waarin zij 5 top singles uitbracht en inmiddels even zoveel Grammys scoorde. Er staan tot op heden 20 albums op haar naam. Ze heeft aan vele projecten meegewerkt, waar onder andere diverse songs van haar te horen zijn. Met nummers van Michael Waysmith, die op zijn beurt weer een van de grootste gospelzangers van Amerika is. En zo gaat het. Amy Grant, I Will Remember You.

0: De drie van Dirk.
1: Brak niet zo mooi af, het plaatje. Nee, nou ja, dat zullen we even doorgeven aan onze techneuten. Want het plaatje van Amy Grant moet gewoon heel mooi eindigen. De derde in het lijstje van Dirk. Heb het over Tok Tok en Living in Another World. En de band is afkomstig uit Engeland en bestond 10 jaar, van 1981 tot 1991. Gestart als een groep die afhankelijk synthesizer pop speelde, gingen ze geleidelijk over op een nieuwe richting genaamd de New Romantic Stroming. Hierin waren ze een van de pioniers van de zogenaamde post-rock genre. Dit nummer is afkomstig van het beroemde Color of Spring album en werd in 1986 uitgebracht als tweede single van dit album. Het is geschreven door zanger Mark Hollis. Werd hierbij geïnspireerd door het modale jazz van Miles Davis. Het Hammond orgel wordt op dit nummer bespeeld door Steve Winwood. Living in Another World. Hier hebben we Tok Tok in de drie van Tirik.

Tok Tok en Living in Another World. En iedereen die een oplossing heeft, die begint met gewoon, heeft het gewoon niet begrepen.

Roxanne Hazes en een tranen in de giftshop. Heeft wel een prachtig hitje mee. Dan misschien ook voor Jack Savaretti. Die doet het samen met Katie Tunstall. En met hun nieuwe Tempting Fate.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdacht voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdacht is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits die moeten nog oplossen in onze regio. Zo staat er op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen nog 18 kilometer met een kwartier vertraging vanaf Leidschendam. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein een klein kwartiertje vertraging. En een kwartier oponthoud op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 7 kilometer file tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Tijd.
12: Hans Muntz. Goud, maar nog zeker niet oud. Met Love Songs.
13: Welkom terug in deel 2 van Love Songs. Aan de klok van 12 uur op de zondagavond, zeker op de donderdagochtend. En oh ja, de kunst van loslaten is niet hetzelfde als opgeven. En wat dacht je van deze? Liefde is je panzer. Afzetten en hopen dat de ander geen speer heeft.

Jawo van Niels de Daka. Moest ik aan denken toen ik die van Jalen de Gonda draaide, Mr. Train Conductor. Eerst in het blokje van de tweede uur hadden we misschien eens de tijd, ja, om door te gaan naar het tweede uur. Zoals gezegd met Yves Binnens en zijn nieuwe. En dan kom je plaat tegen in het lijstje op vrijdag. En dan denk je van je eigen van ja, wat moet je daarmee? Maar het is wel een goed nummer. Girl. Maar ja, van wie?

Heerlijk, hè? Die Paul McCartney met zijn Salesman Saint. En ja, daarvoor Girl, You'll Be a Woman Soon van Neil Diamond of van George Overkill. Nou, mijn keuze is duidelijk. Neil Diamond heeft mijn voorkeur. Geldt ook voor deze dame, Dolly Parton. En Here You Come Again.

luister wel eens naar Robbie Radio. En dat is van Rob Stenders. En Rob Stenders non-stop enzovoort. Ik ben een heel fan van Rob Stenders. En dan kom je dit plaatje tegen van Peter Koelewijn. Robbie.

luister naar het nummer, hè. En naar de tekst. Dan denk ik bij mezelf van... ja, maar zou het toch Vlaam, dit nummer? Prachtige tekst. Bring the sun. Oftewel, come bring the sun. Hier hebben we Nerina Palo.

Hier komt de sound van de Beatles. En ik heb Chet even gevraagd te stoppen met Robbie van 1974. En Peter Koelewijn. En het inderdaad. Het ging over Rob Hout. En die was destijds programmaleider en DJ bij Radio Veronica. En Peter Koelewijn en Rob Hout waren samen bevriend. Maar ja, in het nummer schrijft hij dat Robbie zijn vriendin heeft afgepakt. Maar ja, later bleek het een verzonnen verhaal. Nou, het is maar dat je het weet. Een aardig detail misschien nog is dat Robbie oorspronkelijk de B-kant was van de single Prima Donna. En in de Veronica DJ herkennen Rob Hout in het liedje. En draaien juist Robbie zo vaak, omdat het uiteindelijk een echte hit werd. Zo bedoel ik maar. Het is gewoon een mirakel. Een miracle.

Ilse Lange. En een miracle. En multitasken is een hoogdravend woord voor heel veel dingen doen. Heel veel dingen half doen zelfs. En een van de snelste manieren om je moe te voelen is door je gevoelens te onderdrukken.

Je komt wel eens van die, van die plaatjes tegen, zoals deze. Crybaby, Jonathan Playak en Tabitha Makes. En als je dan de film erbij kijkt op YouTube, denk je van, nou, aardig nummer. Ja, zeker wel. En de woorden hadden we. Somber and my body isn't ready. Voor even nog even de administratie bijwerken. Het is zomer, hè? Burenruzie uitvechten. En dat doen we met waterballonnen. Zegt Loesje. Moeten we even doornemen dus. En problemen zijn er als wespen. Hoe meer je er vanaf wil komen, des te groter de kans dat je wordt gestoken. En je zou ook eens aan je lastige puber kunnen vragen: wat zou jij nu doen als je mij was?

Aan het begin van de tweede uur ook al Jillian Gonda. Toen met Mr. Train Conductor en dit is Burning Temptation. Ook weer een nieuwe van deze meneer. Schiet aardig op, hè? Ik wil toch één heel mooi nog even draaien. En moet ik niet vergeten, want dit is Raccoon en Fiella. En hij heeft het over Narcissus in Daffodils.

0: zeker niet oud. Met Love Songs.
1: Ik ga niet gauw zeggen dat we aan het eind van het programma Marijke van der Schoor en Hilly Thuis en Wendy hier hebben het gedaan. 2 uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. 2 uur lang Love Songs are back again. De laatste is van Elton John, Your Song. Maar die gaan we niet helemaal uitdraaien. Dus die draaien we volgende week helemaal. En ik zou zeggen, laten we wat afkoelen de komende week met wat temperatuur. Kijk uit, doe graag de dingen. Tot ziens. En ik zou zeggen, tot volgende week. Houdoe.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat nog file op de A20, hoek van Holland-Gouda. 5 minuten vertraging bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

dit is muziek uit de jaren 90. Dat waren nog eens tijden dat presidenten van de Verenigde Staten gewoon konden zingen. De goede oude tijd, zeg maar. Komen we daar nou weer bij, Aad? Nou, ze heette de President of the United States of America en dit was Peaches. Ja, bepaalde personen zaten nog niet bij, want dan had het liedje heel anders.

Werkdag weer op je lokale radio. Leuk dat je luistert. Het is ook op deze donderdagmiddag weer hetzelfde laken één pak. Gezellige muziek bij de Sandwich Express. We kijken een beetje naar nieuwswaardige zaken en we gaan eten. Dus een beetje een rammeltje in het buikje. Dus er moet een boterhammetje met kaas tegenaan gesmeten gaan worden, denk ik zomaar. Eet smakelijk als je zit te eten trouwens of straks gaat eten. Fijn dat je erbij bent. We hebben muziek uitgezocht voor van Chapo Roan. Dit is The Subway.

0: plaatje van Fleming. Deze Central Express. Hij brengt ons in hypnose. Dat treft, want ik zit net een berichtje hier te lezen. Ik denk van, ik voel alsof ik gehypnotiseerd ben. Nieuwsgierig? Zal ik het gaan vertellen?
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Ja, natuurlijk ga ik het vertellen. Kijken we even voor op onze eigen website, rtvridderkerk.nl of de app. Gisteren is door de partijen 18PLUS, VVD Ridderkerk en GroenLinks het coalitieakkoord 2026-2030 gepresenteerd. En het heeft de mooie naam meegekregen, een Ridderkerk om je thuis te voelen. Dan weet je dat we vast. Het coalitieakkoord is tot stand gekomen na 2 maanden onderhandelingen. Er staan 225 concrete standpunten in, waaronder de wens dat er de komende raadsperiode minimaal 1000 nieuwe woningen gebouwd zullen gaan worden, met voorrang voor Ridderkerkers. Interesse om te kijken hoe ze dat gaan doen en de rest van het bericht kijk dan eventjes bij rtvridderkerk.nl. Daar ben je volledig op de hoogte. Wij kunnen eigenlijk alleen maar zeggen, beste mensen, we wish you the best.

0: dan zou best wel even gestoken mogen worden gewerkt bij of zo. Want er zijn geen puff in, joh. Khalid en Angels, de Sandwich Express. Beste mensen, het is weer zover het moment waarop je zou zeggen...
1: Ja, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Zeker weten dat er wat gebeurd is. Vandaag 2 juli en gisteren hadden we dan Cathy Cotti natuurlijk ook in Ridderkerk. Heel bijzonder. En dat gaan we zaterdag horen in het programma Prettig Weekend zaterdagochtend. Maar nu even terugkijken in het verleden. Vandaag deze datum in het jaar 1600. Weet je het nog? We hebben het allemaal geleerd op school. De slag bij Nieuwpoort. Het was tijdens de 80-jarige oorlog dat ze daar een beetje op elkaars hoofd aan het meppen waren gegaan. En dat zouden we allemaal nog steeds moeten herinneren. Vandaag in het jaar 1900 was dan een Zeppelin voor het eerst bezig met zijn vlucht. Dat gebeurde in Duitsland bij de Bodensee. En ook leuk nieuws, vandaag in het jaar 1952 wordt Madurodam geopend. De Nederlandse miniatuurstad. En de eerste burgemeester van deze miniatuurstad was prinses Beatrix. Toen nog in 1952. En ook grappig dat vandaag... In het jaar 2002 Steve Fossett terugkomt in Australië. Hij heeft toen net de eerste non-stop solo-vlucht in een luchtballon rond de wereld gemaakt. Dat was de tijd dat het niet gekker kon en dat het ook allemaal nog mocht. Nou, dat was ooit eens. Laten we een beetje tropisch gaan doen, want de temperaturen gaan weer een beetje oplopen hier in de studio. En dan krijg je dat soort dingen. Dit is Quincy Jones. De Soul Bossa Nova. Een beetje een andere manier, maar wel lekker voor de voetjes van de vloer. Zit je

0: Linkerbakker, Rido weer luidspreker is, maar dat mag ook. Want ze is een rockstar, zo zingt ze zelf. So what, hè, wat dan nog? Muziek van Pink in de Stranded Express. De wolken die breken weer over van dit stuk kabaal. Dat is mooi, want het is tijd voor het...
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Even kijken naar regen, komt zonneschijn. We weten niet wat er gebeurt als er een paar spetten uit de lucht vallen opeens. Hè? Bijzonder. Voor de rest wordt het allemaal weer beter. De zon komt erbij en het is niet zo warm. Gaatje van 21, misschien wel 22. En dat was die dan ook. De wind die is behoorlijk aanwezig, hoor. Van zuidwest gaat naar noordwest draaien. En windkrachtje 5 kunnen we dan ook wel bijzetten. Dus je voelt hem wel eventjes. De komende dagen wordt het alleen maar weer beter. Zomer weer op een prettige manier. De temperaturen die liggen zo op een graadje of 23 de komende tijd. En het blijft aardig. Alleen zondag dan is het ietsje minder. Dan zou het wat bewolkter kunnen zijn. Nou, wat betreft het weer ziet er voorlopig goed uit. Als we dit nou een maand of drie volhouden, dan zijn we denk ik allemaal toch helemaal happy. Af en toe een buitje er tussendoor kan zomaar gebeuren. Dan weer lekker weer. Nou, goed voor de plantjes, hoef je ze niet te sproeien. Lekker goedkoop allemaal. Kom op zo'n Holland. Dus de man, die had het overal tussendoor zitten te brommen om de een of andere reden. David Bowie.

0: blijft best wel aardig weer. En dat betekent dat we best ook wel een klein feestje kunnen houden. En dat gaat ook gebeuren, hoor.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: We lezen dat bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. 4 juli, een klein nachtje slapen. Dan wordt het muzikale seizoen van de muziekvereniging Harmony Slikkerveer feestelijk afgesloten. Ze hebben dan namelijk het jaarlijkse Food Truck Concert. Dat gaan ze doen bij hun eigen muziekcentrum aan de Prinsenstraat. Dat betekent dat je dan eerst nog wat kan doen voor jezelf. En van 5 uur 's middags kan je genieten van een zomeravond met allerlei optredens. En natuurlijk het een en ander voor de inwendige mens. En zo gaat dan de zomer ingeluid worden voor de muziekvereniging. Wil je het hele bericht teruglezen en kijken hoe of wat je nou precies moet doen dan op die 4 juli? Dan lees je dat even terug bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Je kan het allemaal niet alleen. Af en toe moeten we het even samen doen. Daar gaat ook het volgende liedje over. Dit is de dijk.

0: the first time.
1: Chef Special en Miracles in de Sandwich Express. Zeg, ja, ik weet het wel. Dan is het misschien een dagje net iets minder dan de andere dagen. Want het is nog steeds lekker zomerweer. En je zal op deze 2 juli maar jarig zijn. Van harte gefeliciteerd, zeggen we dan. Maak een mooie dag van je verjaardag. En geniet er vooral van zoals het hoort. Je bent een goed gezelschap van onder andere Bart van Leeuwen. Ken je die nog van la-di-da-di-da? Die is vandaag 72 geworden. Eindelijk een keer een jarige met een eigen naam zingen. Maar we draaien niet hoor. Hans Larousse is vandaag ook jarig. Die journalist, die is vandaag 71 jaar geworden. En Wim de Vilde, die komt uit België en is daar nieuwslezer bij de VRT. Hij is vandaag 57 jaar geworden. Felicitaties ook aan Marga Bult. Zij was ooit eens verpleegkundige, maar ook zangeres en presentatrice. Ze is vandaag 70 jaar geworden. En over Marga Bult is nog wel leuk om te vertellen dat ze in mei 2000... samen met Sandra Remen en Maggie McNeil, ken je die nog? Het trio de Dutch Divas vormden. Ze scoorden van hun eerste cd'tje een hitje met From New York to LA. En werden een jaar later, dus in 2001, uitgeroepen tot beste comeback groep van het jaar. Misschien leuk om dat nog eens op te zoeken. Dan zullen wij het plaatje nog even voor je draaien. Ze noemen zich...

van Rondé en Andy Seidert. Deze Sensus Express kijken we altijd eventjes zo richting het einde van het programma naar de top 40. Het grijze verleden. En dan komen we vandaag uit in het jaar 1996. Top 40 van vandaag in het jaar had 5 nieuwe binnenkomers. Op 34 vinden we het pingeltje van Mission Impossible van Adam Clayton. Op 32 nieuw Per Amore van Andrea Bocelli. En op 31 You're Making Me High van Toni Braxton. De plaat die het hoogste nieuw binnenkomt, dat is die op de 17e plek. En omdat hij zo hoog is, krijgt hij er ook nog eens een superstip voor. Captain Jack en Soldier Soldier. De plaat die wij gaan draaien, die komt nieuw binnen. Helemaal onderaan, als laagst nieuw binnengekomen. Op 39 Queen. Dit is Let Me Live.

Kennen wij de Queen Sound. Maar toen was het toch net niet helemaal. Dat voelden de fans ook. Daarom kwam deze plaat helemaal onderaan. Als laagst genoteerde nieuwe binnenkomen binnen in de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Kijken we even naar de top 2. Een wisseling van de wacht. De Macarena is eindelijk van 1 naar 2 gezakt van Los Del Rio. Dat betekent de nieuwe nummer 1 met Superstip gestegen van 12. En dat is ook de plaat die we straks gaan draaien. Van 5 naar 3 gestegen. Met Stip daarom Fantasy World van Charlie No Noise. En dat was dan de top 3, bijna, van de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Goodbye. Eerst gaan we even afscheid van elkaar nemen. Voor de mensen die straks gaan eten of nu al zitten te eten, wensen we een bijzonder eetsmakelijk. Als het er al in zit, dat het zakken mag. Morgen zijn er weer, dan wordt het schip dat de Sandwich Express heet op koers gehouden door Ronald. En die stuurt ons al voorzichtig maar zeker het weekend in. Blijf bij ons, we hebben nog veel meer Radio Ridderkerk vandaag in de aanbieding. Dus je kan gewoon blijven luisteren, dat is lekker makkelijk. Hoeft niks ervoor te doen, gaat gewoon allemaal helemaal vanzelf. Dan gaan we een extreem fijne donderdag nog wensen. En we komen elkaar vast wel weer ergens tegen, ergens binnenkort. De plaat die we gaan draaien, dat is er eentje waar ik zeg van ja, de discussie, doe mij maar het origineel of ach, die nieuwe, die is ook wel grappig. Killing Me Softly, gestegen van 12 naar 1 met Superstip. Tot aan het nieuws.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaverpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Welkom luisteraars, goedemiddag bij deze Riddermatinee. Het is juli, de nieuwe maand is begonnen en we gaan heel veel informatie en nieuws brengen. We begonnen met de voornoom Blons met WhatsApp. En nou, wat is er aan de hand? Nou, we hebben de ergste hitte even gehad. Het wordt weer iets minder warm, maar wie weet komt er weer een nieuwe hittegolf aan. Ik denk dat het zomaar kan gebeuren. We hebben heel veel informatie, muziek en natuurlijk ook een dubbelaar. We hebben een spreuk van de dag. En dat is het eigenlijk wel een beetje tot 3 uur in deze Riddermatinee. We gaan naar onze lokale held Guus Bok. En hij zingt over Op het strand. Nou, daar gaan we zeker naartoe. Misschien het komend weekend. Guus Bok met Op het strand. Mijn naam is Caroline Veerman.

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Dat hebben we zeker, lokaal nieuws. Jules uit Ridderkerk bewijst dat je nooit te jong bent om je dromen na te jagen. Hij heeft zijn allereerste eigen boek uitgebracht. Zijn boek, Het Mysterie van de Grot, is sinds vorige week te koop bij de boekwinkel. Veel volwassenen wachten op het perfecte moment, maar Jules besloot het gewoon te doen. Samen met zijn broertje, zijn beste vrienden en zijn moeder transformeerde hij zijn rijke fantasie in een compact vakantieboek dat inmiddels de hele wereld overgaat. Het verhaal is het boek start op een herkenbare plek. De basisschool, hier de Botter in Ridderkerk. Tijdens de pauze zit Jules een geheime deur op het schoolplein. Samen met zijn beste vrienden Kian, Sebastian en Olivier gaat hij op onderzoek uit. Onder de school ontdekken ze een grot, maar al snel loert er gevaar. Jules' broertje Leon schiet de hulp. Jules gebruikt zijn fantasie voor het verhaal. Even twijfelde of Jules het boek uit wilde gebruiken met die namen, omdat zij niet in het echt zijn beschreven zoals ze echt zijn. Nou, het succes van het Mysterie van de Grot blijft niet onopgemerkt. Het compacte formaat maakt het boekje dus ideaal leestip voor de aankomende zomervakantie. Perfect voor in je strandtas. Bovendien werkt het aanstekelijk, want zijn broertje is ook gaan schrijven. Het is te krijgen voor 13,49 bij de boekhandel. Het Mysterie van de Grot door Jules van den Berg van der Zanden. We gaan naar het Sowing the Seeds of Love.

De voorzitters van de 8 Ridderkerkse wijk-ID-teams zijn afgelopen zaterdag 20 juni in het zonnetje gezet als blijk van waardering voor hun jarenlang inzet. De bijeenkomst stond een teken van het 20-jarig bestaan van de wijk-ID-teams. Tijdens de gezellige samenkomst genoten de voorzitters van koffie met iets lekkers. Wethouder Fleur Stip sprak haar waardering uit voor het werk van de vrijwilligers. We zijn heel dankbaar voor iedereen die zich binnen de wijk-ID-teams inzet met het mogelijk maken van allerlei activiteiten. De wijk-ID-teams bestaan uit vrijwilligers die zich inzetten voor een prettige, leefbare en betrokken wijk. Jaarlijks ontvangen de teams een budget van de gemeente waarmee de bewoners initiatieven kunnen organiseren. Inwoners met een idee voor hun wijk kunnen contact opnemen met hun wijk-ID-team om ondersteuning te vragen. Ook nieuwe vrijwilligers zijn welkom voor de wijk-ID-teams. We gaan naar een rustig nummer. Michael Jackson heeft heel veel drukke nummers gemaakt, maar hij heeft ook mooie rustige muziek gemaakt. En dit is een plaatje die ik ga draaien uit 1972.

0: Tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: Het is weer tijd. Ik moet hem wat zachter zetten. Ja, het is tijd voor de Dubbelaar. Ja, wie is de Dubbelaar deze week? Nou, ik heb Pommelien Thijs. En waar kennen we Pommelien Thijs van? Nou, die is natuurlijk pas geleden bekend geworden. Die heeft eigenlijk... Ja, het is een actrice uit België. Maar ze zingt ook. En ze is geboren in Kessel op 4 april 2001. En ze is een Belgische actrice en zangeres. Thijs werd bekend als actrice met hoofdrollen in de Catnet-serie Like Me en Knokhoff. Naast haar carrière als actrice is ook actief als zangeres. Met haar nummer Atlas won ze de VRT Zomerhit. En stond ze 22 weken in de Ultra Top 50 op nummer 1. De langste nummer 1 hit uit ooit, zeg maar, in Vlaanderen. Nou, daar gaan we naar luisteren. En daarna gaan we, daarvoor draai ik nog Ben je klaar van Pommelien Thijs.

Wat een mooie plaat, hè? Pommelijn Thijs. En met Atlas. En wat gaan we nog meer doen? Oh, volgens mij. Nou, er gebeurt iets wat ik niet wil. En dat is niet leuk. Test 1, 2. Test 1, 2.

Zelfs mengpaneel kreeg warmtestress. Ja, toen deed hij het even niet. Beroepskeuzetest. We zijn bij de aanbeland bij de spreuk van de dag. Ik ben benieuwd of je het goed heeft. Beroepskeuzetest. Ik ben benieuwd of je het goed heeft. Nou, dat is altijd mooi om te weten. Maar we gaan naar de volgende plaat. En dat is een mooie plaat van David Bowie.

mooie plaat hè, van Cock Robin. De inzamelingsactie van Social Store bij het Kruidvat aan de Dillenburgplein heeft veel verzorgingsproducten opgeleverd. Ongeveer 1 op de 5 volwassenen heeft te maken met verzorgingsarmoede. Daardoor is het niet altijd mogelijk om iets te kopen. Om mensen die het nodig hebben te ondersteunen, hield Social Store een inzamelingsactie. Daarbij werden vele verzorgingsproducten gedoneerd. Heb je die actie nou gemist? Kunt u altijd nog een product inleveren bij de inzamelpunten. En meer informatie kunt u vinden op www.social-store.nl. www.social-store.nl. Dan gaan we naar een plaat van Brian May.

Brian May. Nou, we gaan eruit met een mooie plaat. En dan heb ik het over natuurlijk een hele leuke plaat. En dan is het The Clash. Should I stay or should I go? Nou, ik blijf nog een uurtje bij u.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A4 Den Haag-Amsterdam is in beide richtingen dicht bij Hoogmade door een politieactie. Richting Amsterdam kan je niet omrijden via de A44. Dan moet je een heel eind om via de N11, A12, A2 en A9. Op de andere kant op kun je wel omrijden via de A44 richting Den Haag. In beide richtingen is de vertraging fix een kwartier of 3. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, 10 minuten vertraging bij Moordrecht. En 10 minuten op de N209 Hazenswoude-Rotterdam. Bij Hazenswoude-Dorp 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
10: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Wat een mooie plaat, hè? John Hiatt. Welkom terug bij deze aflevering van de Riddermatinee. En wat gaan we allemaal doen? Nou, veel informatie ga ik brengen en natuurlijk veel lekkere muziek. De volgende plaat is van Paul de Leeuw. Blijf bij ons tot 3 uur. Mijn naam is Carolien Veerman.
1: Vlieg me

Wat een mooie plaat, hè. Dat was The Police, Walking on the Moon. Ja, ja, ja. Nou, de overstap voor de basisschool naar de middelbare school is een grote verandering voor leerlingen. Daarom heeft Facet Jongerlijk Werk een voorlichting gegeven aan kinderen hier in Ridderkerk. Wilt u nou meer weten over voorlichting en activiteiten van Facet Ridderkerk? Dan kunt u even contact opnemen via TikTok of Instagram. @jongridderkerk. Of neem contact op met Facet Ridderkerk. Facet Ridderkerk. En tijdens deze bijeenkomst die was geweest, kregen leerlingen praktische tips en gingen we in gesprek over wat er allemaal verandert in de brugklas. Door middel van gesprekken en voorbeelden worden leerlingen voorbereid op hun nieuwe schooltijd. Driver seats.

0: Tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: Deze week is De Dubbelaar Duran Duran. We gaan twee platen draaien van Duran Duran van Simon Le Bon. Allereerst Notorious en daarna The Reflex. Hier is Duran Duran.

De gemeente Ridderkerk wil de voorbereiding van de gebiedsontwikkeling op de Trelleborg-locatie voortzetten. Het college stelt de gemeenteraad voor om hiervoor een voorbereidingsbudget van €255.000 beschikbaar te stellen. Met dit budget kan de initiatieffase worden afgerond en de definitieve fase van het project worden doorlopen. De Trelleborg-locatie is aangewezen als een mogelijke plek voor woningbouw. Het budget is uitsluitend bedoeld voor de voorbereidende fase van het project. Er worden nog geen besluiten genomen over de daadwerkelijke uitvoering. We gaan naar de maan.

de spreuk van de dag. WK, zijn die drinkpauzes er nu voor de sporters of voor de sponsors? WK, zijn die drinkpauzes er voor de sporters of de sponsors? Dat is de vraag.

We zijn aan het einde van deze tweede uur Ridder-matinee. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Volgende week donderdag ben ik weer tussen 1 en 3 uur. We gaan eruit met de Bee Gees, More Than a Woman.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A4 Den Haag-Amsterdam is in beide richtingen dicht bij Hoogmade. De politie is daar bezig met een actie. Als het goed is, gaat het niet al te lang meer duren daar. In de tussentijd kun je richting Den Haag omrijden via de A44. De andere kant op lukt dat niet, dus moet je helemaal omrijden via Utrecht. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht is de vertraging 20 minuten. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat uiteraard file door de afsluiting van de A4. Tussen Oegstgeest en Wassenaar een kwartier vertraging. En ook op de N445 Leiden-Nieuwe-Wetering voor de aansluiting met de A4 een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middag.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag start de ochtend nog met wat zonneschijn, maar al snel zal de bewolking vanuit het noordwesten gaan toenemen en later vanochtend gaat het dan enige tijd regenen. Vanmiddag regent het eerst, maar in de tweede helft van de middag wordt het weer droog en kan de zon zich af en toe laten zien. Bewolking en zon wisselen elkaar dan af. Bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting blijft de temperatuur vanmiddag steken bij zo'n 21 of 22 graden. Vanavond is het vrij zonnig en komende nacht vrij helder. En bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 14 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Zaterdagavond zullen vanaf 8 uur een aantal straten in het centrum van Rotterdam afgesloten zijn in verband met de wedstrijd Marokko tegen Canada op het WK voetbal. Vanaf 8 uur 's avonds is het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak afgesloten voor verkeer. Ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zullen dicht zijn. De gemeente probeert zo eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. De wedstrijd tussen Marokko en Canada begint om 7 uur. En onderzoekers van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn onderweg naar de Spijkenisserbrug. Vanochtend botste daar een binnenvaartschip tegen de brug. Het is gebruikelijk dat de onderzoeksraad komt kijken als binnenvaartschepen tegen bruggen of sluizen botsen. De onderzoekers gaan de eerste technische onderzoeken doen om te kijken of de brug nog wel veilig is. Het is nog onbekend wanneer het onderzoek is afgerond. En het grote opvouwbare stembiljet wordt definitief vervangen door een kleinere variant. In 2029 zal het nieuwe biljet voor het eerst worden gebruikt bij de Europese verkiezingen, zo meldt minister Heerma van Binnenlandse Zaken. Op dat kleinere biljet moeten straks wel 2 vakjes worden ingekleurd in plaats van 1. Eentje voor de partij en eentje voor de gewenste kandidaat. Ook de partijlogo's zullen voortaan te zien zijn op het biljet. Uit testen bij verschillende gemeenten blijkt dat zowel kiesbureaus als stemmers tevreden zijn over het nieuwe biljet. Wel waren er wat meer ongeldige stemmen. Mogelijk komt dat door de onwennigheid. En de hittegolf van afgelopen week heeft tot meer doden geleid, zo blijkt uit de eerste cijfers van het RIVM. Vooral in het oosten en het zuiden van het land stierven meer mensen, vooral omdat het daar warmer was. Uit de cijfers komt naar voren dat 480 mensen meer dan normaal zijn overleden. Daarbij gaat het vooral om mensen van 80 jaar en ouder. Vooral oudere mensen hebben het bij hitte lastig, omdat door de ouderdom de dorstprikkel en de zweetproductie afnemen. De cijfers van het RIVM zijn schattingen. De definitieve testcijfers komen later. En dan nog het weer. Vanmiddag is nog grijs en druilerig. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon wat vaker door. Het wordt 21 graden. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 130 kilometer file. Wel goed nieuws over de A4, want die is in beide richtingen weer open bij Hoogmade. Er staat wel een enorme file, vooral van Amsterdam naar Den Haag. Dus de vertraging is nog flink vanaf Hoofddorp. Maar die neemt nu wel heel snel af. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Harmelen ook nog 20 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 20 minuten. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar ruim 20 minuten oponthoud. Op de N11 Bodegraven-Leiden voor de aansluiting met de A4 20 minuten vertraging. De N208 Sassenheim-Haarlem is ook vastgelopen daardoor tussen Lisse en de aansluiting met de N207 een half uur vertraging. Op de N219 Capelle aan de IJssel richting Zevenhuizen bij Nieuwkerk aan de IJssel een kwartier vertraging. En op de N446 Leiden ter Aar voor de aansluiting met de A4 ook weer een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoening, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer. Het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het westen van het land. Onder andere een lange file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Het is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt De Hoek is de vertraging 35 minuten. De andere kant op van Amsterdam naar Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein, ook 20 minuten vertraging. Op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 25 minuten vertraging. Door de problemen op de A4 is het ook heel erg druk geworden op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oude Wetering en Wassenaar, ook 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag start de ochtend nog met wat zonneschijn, maar al snel zal de bewolking vanuit het noordwesten gaan toenemen en later vanochtend gaat het dan enige tijd regenen. Vanmiddag regent het eerst, maar in de tweede helft van de middag wordt het weer droog en kan de zon zich af en toe laten zien. Bewolking en zon wisselen elkaar dan af. Bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting blijft de temperatuur vanmiddag steken bij zo'n 21 of 22 graden. Vanavond is het vrij zonnig en komende nacht vrij helder en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 14 graden.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Zaterdagavond zullen vanaf 8 uur een aantal straten in het centrum van Rotterdam afgesloten zijn in verband met de wedstrijd Marokko tegen Canada op het WK voetbal. Vanaf 8 uur 's avonds is het gebied tussen het Weena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak afgesloten voor het verkeer. Ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zullen dicht zijn. De gemeente probeert zo eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. De aftrap tussen Marokko en Canada is om 7 uur 's avonds. En de ICT-storing in het Maastad ziekenhuis is verholpen. Alle afdelingen van het ziekenhuis zijn ondertussen weer open. In de nacht van dinsdag op woensdag ontstond de storing tijdens een test met de noodstroomvoorziening. In de loop van de donderdag konden enkele afdelingen alweer open. De noodzakelijke hulp op de dialyse- en oncologieafdelingen bleef gewoon doorgaan. Alle overige zorg werd afgeschaald. Het ziekenhuis gaat de patiënten van wie de afspraak is afgezegd zo snel mogelijk contacten om een nieuwe afspraak te maken. En bij een controle in een kelderbox in een flat aan de Jozef Aurelius-singel in Schiedam zijn 17 lege en 8 volle jerrycans met benzine aangetroffen na een melding. De benzine bleek afkomstig uit België, zegt de gemeente Schiedam. De jerrycans zijn verwijderd en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. De kosten daarvoor worden verhaald op de eigenaren. Ook de douane zal nog een naheffing toepassen voor de accijnzen. Het opslaan van zulke grote hoeveelheden benzine is levensgevaarlijk. De ontploffingskracht van 8 volle jerrycans staat gelijk aan die van 1200 kilo TNT. En volgens de eerste inschatting van het RIVM zijn er tijdens de hittegolf van vorige week in Nederland zo'n 480 mensen meer overleden dan verwacht. In totaal zijn vorige week ruim 3500 mensen overleden. Naar verhouding zijn vooral meer mensen overleden in het oosten en het zuiden van het land, waar de temperaturen het hoogst waren. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Ouderen en mensen met chronische ziekten zijn bij extreme hitte kwetsbaarder. Vaak zweten ze minder, waardoor ze de hitte niet kwijt kunnen. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat overlijden soms pas na een paar weken geregistreerd wordt. En dan nog het weer. Vanuit het westen wordt het vanmiddag droger en breekt de zon wat vaker door. Het wordt 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Dat is onder andere te wijten door de eerdere afsluiting van de A4 bij Hoogmade. Die is inmiddels weer vrij. Er staat alleen nog wel een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Schiphol is de vertraging een uur. Op de A4 verderop bij richting Rotterdam moet ik zeggen, tussen Leidschendam en Knooppunt Ketelplein 20 minuten vertraging. Op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden ongeveer 40 minuten op onthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A16 Rotterdam-Breda staat een kapotte bus bij Hendrik Ido Ambacht. Er zijn 3 rijstroken dicht, kost je 20 minuten. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 25 minuten op onthoud. En op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Sassenheim en de aansluiting met de N207 ook ruim een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Ketty Kotti bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 200 kilometer file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp is de vertraging 35 minuten. Ook op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade een uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden moet je ook rekening houden met 3 kwartier extra reistijd door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht een half uur oponthoud. Op de A20 Hoek van Holland-Gouden bij Moordrecht 25 minuten vertraging. En op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Sassenheim Centrum en de aansluiting met de N207 ook 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

dit is muziek uit de jaren 90. Dat waren nog eens tijden dat presidenten van de Verenigde Staten gewoon konden zingen. De goede oude tijd, zeg maar. Komen we daar nou weer bij, Aad? Nou, ze heette de President of the United States of America en dit was Peaches. Ja, bepaalde personen zaten nog niet bij, want dan had het liedje heel anders.

Het feest der herkenning elke werkdag weer op je lokale radio. Leuk dat je luistert. Het is ook op deze donderdagmiddag weer hetzelfde laken één pak. Gezellige muziek bij de Sandwich Express. We kijken een beetje naar nieuwswaardige zaken en we gaan eten. Dus een beetje een rammeltje in het buikje. Dus er moet een boterhammetje met kaas tegenaan gesmeten gaan worden, denk ik zomaar. Eet smakelijk als je zit te eten trouwens of straks gaat eten. Fijn dat je erbij bent. We hebben muziek uitgezocht voor je van Chapo Roan. Dit is The Subway.

0: Nieuwsgierig? Zal ik het gaan vertellen?
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Ja, natuurlijk ga ik het vertellen. Kijken we even voor op onze eigen website, rtvridderkerk.nl of de app. Gisteren is door de partijen 18PLUS, VVD Ridderkerk en GroenLinks het coalitieakkoord 2026-2030 gepresenteerd. En het heeft de mooie naam meegekregen, een Ridderkerk om je thuis te voelen. Dan weet je dat we vast. Het coalitieakkoord is tot stand gekomen na 2 maanden onderhandelingen. Er staan 225 concrete standpunten in. Waaronder de wens dat er de komende raadsperiode minimaal 1000 nieuwe woningen gebouwd zullen gaan worden. Met voorrang voor Ridderkerkers. Interesse om te kijken hoe ze dat gaan doen. En de rest van het bericht kijkt dan eventjes bij rtvridderkerk.nl. Daar ben je volledig op de hoogte. Wij kunnen eigenlijk alleen maar zeggen, beste mensen, we wish you the best.

0: man zou best wel even gestoken mogen worden gewerkt bij of zo, want er zijn geen puff in, joh. Khalid en Angels, de Central Express. Dus mensen, het is weer zover het moment waarop je zou zeggen...
1: Ja, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Zeker weten dat er wat gebeurd is. Vandaag 2 juli en gisteren hadden we dan Cathy Cotti natuurlijk ook in Ridderkerk. Heel bijzonder. En dat gaan we zaterdag horen in het programma Prettig Weekend zaterdagochtend. Maar nu even terugkijken in het verleden. Vandaag deze datum in het jaar 1600. Weet je het nog? We hebben het allemaal geleerd op school. De slag bij Nieuwpoort. Het was tijdens de 80-jarige oorlog dat ze daar een beetje op elkaars hoofd aan het meppen waren gegaan. En dat zouden we allemaal nog steeds moeten herinneren. Vandaag in het jaar 1900 was dan een Zeppelin voor het eerst bezig met zijn vlucht. Dat gebeurde in Duitsland bij de Bodensee. En ook leuk nieuws, vandaag in het jaar 1952 wordt Madurodam geopend. De Nederlandse miniatuurstad en de eerste burgemeester van deze miniatuurstad was prinses Beatrix. Toen nog in 1952. En ook grappig dat vandaag in het jaar 2002 Steve Fossett terugkomt in Australië. Hij heeft toen net de eerste non-stop solo vlucht in een luchtballon rond de wereld gemaakt. Dat was de tijd dat het niet gekker kon en dat het ook allemaal nog mocht. Nou, dat was ooit eens. Laten we een beetje tropisch gaan doen, want de temperaturen gaan weer een beetje oplopen hier in de studio. En dan krijg je dat soort dingen. Dit is Quincy Jones. De Soul Bossa Nova. Een beetje een andere manier, maar wel lekker voor de voetjes van de vloer. Zit je thuis?

0: flinke bakker Rido weer uitspreken is, maar dat mag ook. Want ze is een rockstar, zo zingt ze zelf. So what? Hè, wat dan nog? Muziek van Pink in de Sunset Express. De wolken die breken weer open van dit stuk kabaal. Dat is mooi, want het is tijd voor het...
1: De Sandwich Express... Weerbericht.
0: Even kijken naar regen, komt zonneschijn. We weten niet wat er gebeurt als er een paar spetten uit de lucht vallen opeens. Hè? Bijzonder. Voor de rest wordt het allemaal weer beter. De zon komt erbij en het is niet zo warm. Gaatje van 21, misschien wel 22. En dat was die dan ook. De wind die is behoorlijk aanwezig, hoor. Van zuidwest gaat het naar noordwest draaien. En windkrachtje 5 kunnen we dan ook wel bijzetten. Dus je voelt hem wel eventjes. De komende dagen wordt het alleen maar weer beter. Zomer weer op een prettige manier. De temperaturen die liggen zo op een graadje of 23 de komende tijd. En het blijft aardig. Alleen zondag dan is het ietsje minder. Dan zou het wat bewolkter kunnen zijn. Nou, dat wat betreft het weer ziet er voorlopig goed uit. Als we dit nou een maand of drie volhouden, dan zijn we denk ik allemaal toch helemaal happy. Af en toe een buitje er tussendoor kan zomaar gebeuren. Dan weer lekker weer. Nou, goed voor de plantjes. Hoef je ze niet te sproeien. Lekker goedkoop allemaal. Kom op z'n Holland. Dus de man, die had het overal tussendoor zitten te brommen om de een of andere reden. David Bowie.

0: aardig weer. En dat betekent dat we best ook wel een klein feestje kunnen houden. En dat gaat ook gebeuren, hoor.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: We lezen dat bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. 4 juli, een klein nachtje slapen. Dan wordt het muzikale seizoen van de muziekvereniging Harmony Slikkerveer feestelijk afgesloten. Ze hebben dan namelijk het jaarlijkse Food Truck Concert. Dat gaan ze doen bij hun eigen muziekcentrum aan de Prinsenstraat. Dat betekent dat je dan eerst nog wat kan doen voor jezelf. En van 5 uur 's middags kan je genieten van een zomeravond met allerlei optredens. En natuurlijk het een en ander voor de inwendige mens. En zo gaat dan de zomer ingeluid worden voor de muziekvereniging. Wil je het hele bericht teruglezen en kijken hoe of wat je nou precies moet doen dan op die 4 juli? Dan lees je dat even terug bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Je kan het allemaal niet alleen. Af en toe moeten we het even samen doen. Daar gaat ook het volgende liedje over.

Chef Special en Miracles in de Central Express. Zeg, ja, ik weet het wel. Dan is het misschien een dagje net iets minder dan de andere dagen. Maar het is nog steeds lekker zomerweer. En je zal op deze 2 juli maar jarig zijn. Van harte gefeliciteerd, zeggen we dan. Maak een mooie dag van je verjaardag. En geniet er vooral van zoals het hoort. Je bent een goed gezelschap van onder andere Bart van Leeuwen. Ken je die nog van la-di-da-di-da? Die is vandaag 72 geworden. Eindelijk een keer een jarige met een eigen naam jingle, maar we draaien niet hoor. Hans Larousse is vandaag ook jarig, die journalist, die is vandaag 71 jaar geworden. En Wim de Vilde, die komt uit België en is daar nieuwslezer bij de VRT. Hij is vandaag 57 jaar geworden. Felicitaties ook aan Marga Bult. Zij was ooit eens verpleegkundige, maar ook zangeres en presentatrice. Ze is vandaag 70 jaar geworden. En over Marga Bult is nog wel leuk om te vertellen dat ze in mei 2000... samen met Sandra Remen en Maggie McNeil, ken je die nog? Het trio de Dutch Divas vormden. Ze scoorden van hun eerste cd'tje een hitje met From New York to LA. En werden een jaar later, dus in 2001, uitgeroepen tot beste comeback groep van het jaar. Misschien leuk om dat nog eens op te zoeken. Dan zullen wij het plaatje nog even voor je draaien. Ze noemen zich...

plaatjes van Rondé en Undecided. Deze Centers Express kijken we altijd eventjes zo richting het einde van het programma naar de top 40. Het grijze verleden. En dan komen we vandaag uit in het jaar 1996. Top 40 van vandaag in het jaar had 5 nieuwe binnenkomers. Op 34 vinden we het pingeltje van Mission Impossible van Adam Clayton. Op 32 nieuw Per Amore van Andrea Bocelli. En op 31 You're Making Me High van Toni Braxton. De plaat die het hoogste nieuw binnenkomt, dat is die op de 17e plek. En omdat hij zo hoog is, krijgt hij er ook nog eens een superstip voor. Captain Jack en Soldier Soldier. De plaat die wij gaan draaien, die komt nieuw binnen. Helemaal onderaan, als laagst nieuw binnengekomen. Op 39 Queen. Dit is Let Me Live.

wij de Queen Sound. Maar toen was het toch net niet helemaal. Dat voelden de fans ook. Daarom kwam deze plaat helemaal onderaan. Als laagst genoteerde nieuwe binnenkomen binnen in de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Kijken we even naar de top 2. Een wisseling van de wacht. De Macarena is eindelijk van 1 naar 2 gezakt van Los Del Rio. Dat betekent de nieuwe nummer 1 met Superstip gestegen van 12. En dat is ook de plaat die we straks gaan draaien. Van 5 naar 3 gestegen met Stip daarom Fantasy World van Charlie No Noise. En dat was dan de top 3, bijna, van de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Goodbye. Eerst gaan we even afscheid van elkaar nemen. Voor de mensen die straks gaan eten of nu al zitten te eten, wensen we een bijzonder eetsmakelijk. Als het er al in zit, dat het zakken mag. Morgen zijn er weer, dan wordt het schip dat de Sandwich Express heet op koers gehouden door Ronald. En die stuurt ons al voorzichtig maar zeker het weekend in. Blijf bij ons, we hebben nog veel meer Radio Ridderkerk vandaag in de aanbieding. Dus je kan gewoon blijven luisteren, dat is lekker makkelijk. Hoeft niks ervoor te doen, gaat gewoon allemaal helemaal vanzelf. Dan gaan we een extreem fijne donderdag nog wensen. En we komen elkaar vast wel weer ergens tegen, ergens binnenkort. De plaat die we gaan draaien, dat is er eentje waar ik aan zeg van ja, de discussie, doe mij maar het origineel of ach, die nieuwe, die is ook wel grappig. Killing Me Softly, gestegen van 12 naar 1 met Superstip, tot aan het nieuwste.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in de regio met ruim 200 kilometer file. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp is de vertraging 50 minuten. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade 3 kwartier vertraging. Er wordt daar een vrachtwagen geborgen, de rechterrijstrook is dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux is de vertraging 1/2 uur. En op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 40 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar overigens wel weer vrij. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
7: Jouw radio. Goedenavond. Radio Ridderkerk op donderdag.
8: Radio Ridderkerk.

0: hele goede avond. Het is donderdagavond, 6 uur geweest. Het is 2 juli, week 27. En het is weer tijd voor het nieuwe top 15 van Radio Ridderkerk. En wil je meer informatie weten? Kijk dan eens op de website ridderkerktop15.nl.
1: Radio Ridderkerk.
2: Het is zomer.
3: Dit is de Ridderkerk top 15.
1: Oh. Deze week nieuw in de Ridderkerk top 15.
3: Dit is de
2: Nummer 15.

0: zomer.
1: Verfrissend als geen ander. Dit is de Ridderkerk Top 15. Nummer 9.

0: Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Nummer 5.

0: net kapiteetje. Als je lichaam en parfummetjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat zand.
1: 105.7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met uitzendkrachten arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk in de regio, met bij elkaar zo'n 70 kilometer file. De meeste vertraging nog op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam door een ongeluk bij Zoeterwoude-dorp. De linker rijstrook is dicht, de vertraging vanaf knooppunt Ippenburg een half uur. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw-Vennep is ook een ongeluk gebeurd. Daar is juist de rechter rijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Zoetermeer ging het mis. Daar is nu ook de linker rijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. En op de A12 de andere kant op van Utrecht naar Den Haag, tussen Houten en Woerden 15 kilometer file en 25 minuten oponthoud. Een andere lange file staat op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Daar ook nog bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
5: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
4: Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap over.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Esther's Middle of the Rook. Een programma met swingende, romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 op RTV Ridderkerk. Presentatie Esther Rook.

hebben van die wapperende voeten. Lopen altijd overal tegenop. Weten helemaal niet wat ze moeten. En kauwen dan de hele dag maar drop.

verschrikkelijk alleen. Meisjes van 13, niet zo gelukkig. Meisjes van 13, er net tussenin.

meisjes van 13, er net tussenin. Hebben van die dromerige koppies, hebben van dat dunne, steile haar. Willen niet meer samen met de jongens,

0: 98.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
2: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
1: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden: in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt: we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
1: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouden staat bij knooppunt Gouwen 6 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
6: Sorry?
7: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
8: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
9: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: Op Radio Ridderkerk verwachten we, ik ben Henk Westbroek trouwens, Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
13: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenbourg.

0: Ja, welkom weer bij Bluesje vanavond. Ik ben live vanuit de kantine van Radio Ridderkerk. En dat betekent dat we weer gasten in huis hebben. En voor de tweede keer zijn ze hier aanwezig. Wettie's Blue Heart, moet ik zeggen. En uiteraard, de naam zegt het al, Bad Heart Tribute Band. Ja, de tweede keer. En we gaan hopen dat we er een mooie avond van kunnen gaan maken. Uiteraard ga ik eerst even een kort praatje houden. En daarna gaan ze live velen. De band staat al een beetje klaar achter hem. Dus ik heb ze al opdracht gegeven, ga maar achter me staan. Dat kan ik niet zien. Dat zie je straks lang genoeg. Techniek in handen van, tenminste radiotechniek in handen van Johan, TV, Timo, Hans en Arie. Arie, zonder dat je ook maar iets gezegd hebt, is het toch wel aanwezig, hè? We dachten al dat je niet meer kwam, maar we waren alleen maar in paniek, maar je bent er nog, hè? Oude jongens onder elkaar, hè? Oude jongens krentenbrood, zeggen ze altijd, hè? Ja. In de keuken Wil en Ineke. Ja, je hebt het druk, hè, vanavond, hè, met z'n tweeën. Ja. En trouwens, over druk gesproken, we hebben toch wel een volle kantine. Laat eens even horen. Dat is wel genoeg, hoor. De uitzending is ook te volgen via ons YouTube-kanaal. En heb je internet, dan ga je er ook beeld bij zien. Ik vertrek daar straks, dus mij zie je daar niet meer. Dat is wel handig dan. Het gaat om jullie, geloof ik, hè?
1: Oh, echt?
0: Naast mij zit...
1: Edi.
0: En yes. Edi, je bent in Amerika geweest. Hoe vond je het om terug te komen weer?
1: Onderhand wel weer tijd, eigenlijk.
0: Je verlangde naar mij, zeker?
1: Ja, ik had je gemist.
0: Ja, ik ook. Jou ook. Ja, je bent mooier geworden, geloof ik. Hè?
1: Oh, ja. Ja, ja. Dank je
0: wel. Ja, ja. Je was wel warm, zo te zien. Hè?
1: Ja. Ja, maar het is hier ook wel warm.
0: Ja, vorige week was het nog warmer, want toen hadden we een band hier. En die hebben we moeten cancelen vanwege de... was hier geloof ik 40 graden in de kantine. Ja. Dus is het echt geen doen. Ja, het zijn allemaal oudere mensen. Hè? Dus ik kan er niet zo goed tegen. Ik heb er vrij goed tegen, maar de rest had problemen. Ja, jullie tweede keer... Wat is er voor jullie veranderd in de band na jullie vorige bezoek hier aan de studio?
1: Niet zo heel veel, maar we hebben een achtergrondzangeres erbij.
0: En dat die is?
1: En dat is Elisa Bos.
0: Ja, ik heb ze al gezien, ja. Ik heb ze al een beetje gehoord. Maar kan je iets over haar vertellen?
1: Nou, Elisa die ken ik eigenlijk al 100 jaar of zo.
0: 100 jaar?
1: Bijna 100 jaar.
0: Dat is kort.
1: Ja, hè? Ja, dat is pas. Nee, we kennen elkaar al heel, een hele poos. Ik had ook niet gedacht, toen wij op zoek waren naar backing vocals, dat zij onze backing vocals wilden gaan doen. Dus ik was met blijheid verbaasd. Dus ik ben heel blij met haar aandeel bij ons.
0: Zij heeft ook een muzikale achtergrond, gaat er vanuit?
1: Nee, eigenlijk.
0: Nee, zomaar uit de badkamer.
1: Dat was ik niet.
0: Uit de badkamer zomaar?
1: Ja, ter schuifdeuren, talentenjachten.
0: Is mij nooit gelukt, hoor.
1: Nee?
0: Ik wilde net meezingen, maar ik kreeg daar het horen van, doe het maar niet.
1: Doe maar niet. Oh. Ja, dus,
0: weg zou ik hier. Bad Heart, daar gaat het uiteindelijk om. Ja, gaat om jullie, maar ook Bad Heart zelf. Want je bent een tweede Bad Heart begroet, hè?
1: Zeggen ze, hè? Dat wordt de Bad
0: Heart. Dan heb ik dat gezegd in ieder geval. Bad Heart raakt zoveel mensen. Wat raakt jou persoonlijk het meest in haar muziek? Haar muziek of haar verhaal?
1: Beide eigenlijk. De rauwe emotie in haar muziek. En dat is tevens haar verhaal eigenlijk. Dus ze is bipolair. En kampt met haar eigen geesten. De eigen spoken in haar hoofd. En daar heb ik ook lichtelijk last van. Af en toe. Dus herkenbaar, laat me het zo zeggen.
0: Je zegt emotie. Waar komt jouw emotie vandaan?
1: Uit mijn ziel. Maar van niet uit het leven, denk ik. Alles wat je meemaakt.
0: Zoals?
1: Neem ik mee. Verlies. Verlies.
0: Verliefd, verloofd en getrouwd.
1: Geweest.
0: Zij zijn ze vroeger, hè?
1: Ja, geweest.
0: Daar heb je een vestje van, toch? Hè?
1: Ja. Ik ken het alleen niet.
0: Nee. Ja, maar jij bent niet zo oud als ik. Dat is uit mijn tijd.
1: Wat is het? Oké, ja, nee. Ja, in mijn tijd was het de tijd van de dolomina's. Die hadden we van geleerd. Zo van, dat doe je niet meer. Ik heb wel trouwen, scheiden, scheiden is lijden. Dus nee.
0: Nou, Dolomine is bijna mijn tijd. Was je in mijn jonge tijd? Dan had je heel andere dingen. Had je de Nozems.
1: De Nozems, ja.
0: Dan later kreeg je de Provo's. Maar de Nozems waren die vetkuiven, weet je wel.
1: Ja, heerlijk.
0: Vroeger had ik ook nog haar, ook zo'n kuifje.
1: Oh, echt? Ja. Daar wil ik wel eens foto's van zien.
0: Die kan je vanuit je braaf laten zien.
1: Ja, wil ik zien. Leuk.
0: Breng jij ook iets mee, helemaal, wat helemaal voor jou is, in de vertolking van haar nummers?
1: Mijn eigen gevoel. Want Ik kan wel Bert Hart nummers zingen, maar ik kan haar gevoel niet benaderen. Want ik heb mijn gevoel en zij heeft haar gevoel. Dus de vertolking die ik heb, komt vanuit mijn ziel. Vanuit mijn pijn, vrolijkheid, whatever, waar het op dat moment over gaat.
0: Is er bijvoorbeeld een nummer van Bert Hart dat jij even moest slikken met gevoel voordat je dat gaat zingen?
1: Ja.
0: Begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja hoor.
0: Ik ben al te moeilijk in zulke emotionele dingen uit te leggen.
1: Er zijn er zo.
0: Het is mijn eigen emoties gaat er een rol spelen.
1: Ja, er zijn er wel een aantal inderdaad.
0: En, zoals?
1: Liefde Leidon is daar een van. War in My Mind. Dat zijn echt wel nummers. Cut Out in the Rain. Nummers waar ik eventjes denk van oké, dan ben ik daar weer waar ik het opliep, zeg maar.
0: Je noemt een hoop nummers, of is er vast wel een nummer bij dat je het liefste zingt van haar? Of heb je dat niet?
1: Ik zing bijna alles graag van haar. Eigenlijk alle nummers die wij doen, zing ik graag.
0: Is er niet één waar je echt denkt van dat?
1: Ja, dat is dan stiekem toch een cover van Etta James. En Rather Go Blind. Ja, dat wordt er geroepen. Ja, Rather Go Blind. Ja.
0: Ja, ze staat bekend om haar rauwe emotie op het podium. Ik heb ze zelf ook al een keer mogen meemaken, enkele jaren geleden. Hoe breng jij die emotie op het podium?
1: Ik ga open. Ik zet mezelf open en ik zing. Ik laat de muziek vloeien. En de jongens die brengen mij en die tillen mij. En dan komt dat vanzelf.
0: Is dat niet moeilijk dan? Want je moet je eigenlijk toch een beetje in de rol van een ander verplaatsen? Of?
1: Nee, want ik ben ik. Ik ben niet Bert Hart, dus ik kan
0: dat
1: niet
0: aan ook
1: doen.
0: Nee. Dat is moeilijk ook om Bert Hart te worden.
1: Ja.
0: Dan heb je er twee.
1: Ik geloof ook niet ook dat ik dat zou willen ook.
0: Ja, dat is ook moeilijk, ja.
1: Ja, precies. Dan heb ik iedere dag ruzie met mezelf waarschijnlijk. Ja.
0: Dat gaat niet worden.
1: En nu is het één keer in de week. Ja.
0: Eén keer in de week?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Als je voor de spiegel zingt?
1: Dat is te behappen, ja.
0: Hoe doe je dat? Hoe oefen jij eigenlijk voor je eigen voor de spiegel? Of,
1: Ik heb twee katten thuis en die zet ik dan neer zo en dan... Ja, als ze twee katten heb ik thuis. Als ze blijven zitten, dan is het oké. Als ze mouwend weglopen, dan weet ik toch iets anders moet gaan doen.
0: Miauwen ze ook wel eens mee, dat noemen ze kattengianten, hè?
1: Ja. ja. Dan weet ik oké, next, volgend nummer, denk ik dan, ja.
0: Dat staat niet op mijn lijstje, die vraag.
1: Nee.
0: Nee, ik verzin zelf ook soms wel eens wat, hè.
1: Wat zeg je?
0: Ik verzin zelf ook wel eens wat soms.
1: Ja, beter. Ja toch? Houdt het wel gezellig.
0: Ja, maar hou het niet kort, hè, want je komt tenslotte voor de muziek. Hè. De mensen willen muziek horen op de radio, maar ook op tv willen ze wat zien. Wat maakt Betty's Blues Blue Heart als tribuband uniek volgens jou?
1: Ik denk de gedrevenheid van een ieder. En we hebben vandaag twee blazers bij ons, maar normaal drie. Ik denk dat dat ons wel onderscheidt van andere tributebands, van die Bad Heart en Warm Heart.
0: Is die derde blazer weggeblazen?
1: Ja, die blazen ze wel even weg.
0: Ja. Dat kan zomaar.
1: Ja.
0: Dan krijg je toch een heel ander geluid weer.
1: Maar ik denk sowieso de gedrevenheid van iedere muzikant die ik meegenomen heb.
0: Moeten die anderen harder blazen?
1: Hard blazen?
0: Harder. Nou, dat die zetten er niet bij is.
1: Nee hoor, nee hoor, hoeft niet.
0: Maar vooral met het warme weer.
1: Een trompetist die is ermee gestopt. Maar binnenkort start een nieuwe trompetist. Dus dan nemen we er weer drie mee.
0: Waar kijken jullie de komende tijd het meest naar uit?
1: Ik persoonlijk naar het Jazz Festival. In Roosendaal is een festival georganiseerd door Café Jazz. En daar kijk ik naar uit, want dan starten we in het voorprogramma van de hoofdact en we eindigen op de afterparty. En dat doen we akoestisch. Dus we laten vandaag ook een paar nummers akoestisch horen. Want dat doet Beth Hart namelijk ook in haar concerten. Dan even een paar nummers akoestisch, zodat ze wat dichter bij het publiek is. En,
0: Je hebt het over concerten of optreden. Is er een optreden wat je het meest bijgebleven is?
1: Ja, dat van Bert Hart.
0: Of van jezelf bedoel ik?
1: Van mezelf.
0: Je bent nou een beetje Bert Hart, hoor.
1: Ja. Ja, eigenlijk allemaal. En denk van, de laatste is een Raalte, dus die zit nog vers in mijn geheugen. En twee jaar geleden hier. Toen was ik net geopereerd. Toen had ik de heesheid van de narcose nog op mijn stembanden. Die blijft me wel bij.
0: Niet van de whisky?
1: Ja, die was niet van de whisky. Nee, ik drink niet.
0: Dat is al bij mij het geval. Ja. Ja.
1: Nee, whisky, nee, doe ik niet aan. Ik zing er wel eens over, maar niet in deze band. Maar nee, Nee, drinken.
0: Ik hoorde John net op haar datum noemen. Heb je ze nog onthouden?

0: Oké, okay, nou, ik... Ja,
1: dat zou de vraag zijn.
0: Ja, want we hebben de vorige keer hebben we jou helemaal uitgediept al. En, dus die, dat ja, hebben precies. We nu achterwege gelaten. We houden nou lekker kort en jullie gaan lekker spelen.
1: Goed zo.
0: Toch? Ik heb voor de rest niks meer te melden. Als jij dan ook naar je band wil gaan. Ik zou zeggen, geef ze een geweldig applaus. Met die Blue Heart.

Ja. De volgende die gaat over mijn man. Die lacht altijd. Die staat 's ochtends op en die staat aan. Hoppakee. Might as well smile. Voor jou, Henk. Had ik beloofd te doen.

Dankjewel. Oké, dus War in the World. Af en toe ook in my mind. Dus de volgende is War in my mind.

Dankjewel. Even een ronde rondje met onze Benjamin van de band. Lars Beckers. Op bariton sax.

Lars Bekkers, dames en heren. Hij is zijn eerste appartement is die aan het opknappen. Hij heeft de verfspetters op zijn bril, zag ik. Ja, hij is hard aan het werk. All right. Give it everything you've got.

Ja. Net in het interview met Nico liet ik het al heel even vallen dat we ook een paar nummers altijd akoestisch doen tegenwoordig. Dus de jongens die gaan even van akoestische instrumenten wisselen, terwijl de toetsenist en ik even een onderhondje houden. Ik hou van onderhondjes.

Jan Martin, dankjewel.

0: gewoon.
1: Ja, man.
0: Akoestisch kunnen die mannen ook gewoon zo. Boom, nieuw een andere gitaar.
2: Ja?
0: Ja, toch, heerlijk.
2: Anders, andere kleur.
0: Ja.
2: Andere kleur.
0: Alright. Close to my fire.

0: Dankjewel. Dankjewel voor het doekje, Nico. Jij begrijpt mij. Je zag me leeglopen. Zo. En dan doe ik toch niet veel, want ik hou me echt wel rustig. Petit van Erko, oké. We gaan het even over een hele andere boeg gooien met Bert. Bert heeft ook een beetje jazzy nummers gemaakt. Dus jazz man. Kan ik gelijk de jongens voorstellen? Ja, dat dan weer wel. Alright.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
2: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
4: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
2: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Donderdag 2 juli 2026, 9 uur geweest. Tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeë. En we gaan deze uitzending gezellig beginnen met een Griekse band die een beetje gotische, duistere metal speelt. Maar dan wel met een fijne zangeres erbij, Christiana. En de band heet Elysion, niet te verwarren met de gelijknamige Japanse band. Deze Griekse band zal op 16 oktober een nieuw album gaan uitbrengen, Identity. En er is een clip verschenen waarbij je toch wel ziet dat de zangeres uit volle borst zingt. En dat is niet de enige in deze uitzending. We gaan luisteren naar hun nieuwe single Guardian Angel.

wat Neue Deutsche Härte van de band Erdling in 2014 opgericht en nu bezig om een beetje een nieuw album te gaan maken. Heute stirb die Nacht is alvast een voorproefje. The Live Project, dat is een project van zangeres Cassandra Carson en ook Josh Rand die bij Stone Sour speelt. Of speelde, hoe we het met Stone Sour ook in de hiatus moeten gaan zien. Ik weet het allemaal niet, het maakt ook niet uit. Ze zijn in ieder geval lekker samen bezig als The Live Project. En er is een single uitgekomen, een oude van Suicidal Tendencies van het album Lights, Camera, Revolution uit 1990. Ja, deze band brengt ons nu You Can't Bring Me Down.

jullie uit. En deze kerels die zijn natuurlijk altijd lekker bezig met die aparte instrumenten ook. De Morinkuur en de Toemoerkuur en het Zuur en de Morinkuur, weet ik veel wat ze allemaal. De keelzang, tof, zuur. Het wordt steeds gekker met die Mongolen, zou je kunnen zeggen. Maar het is in ieder geval een fijne nieuwe single, Grey Hun. We gaan verder met Feelingless. Dat is een project van Hugo Marcaida. Ook van de Spaanse band Rise to Fall is hij. Hij heeft ooit een album gemaakt tegen dierenmishandeling en zo. Dus het is een fijne kerel. En nou heeft hij weer een nieuwe single met dit project Feelingless. Rise from the Ashes. En hij wordt bijgestaan door de zanger van de band The Flying Scarecrow. Zijn maat Aymar. We gaan luisteren naar deze nieuwe single.

Een van de grote namen in de power metal wereld, Camelot. Deze Amerikaanse band zal op 28 augustus een nieuw album uitbrengen, Dark Asylum. En je hoort zojuist de single Ashen World. En daar hoor je ook nog een klein grom stemmetje bij. Van een prachtige dame die op 5 september bij de Miss World verkiezingen Chili gaat vertegenwoordigen. Ik heb het over Ignacia Fernandez. En ja, ze is niet alleen de Miss World Chili, maar ze is ook nog zangeres bij een death metal band, Decessus. Dus dat heeft ze toen ook bij die verkiezingen in Chili als talent laten zien. Ja, zoek het maar eens op YouTube. Prachtig. We gaan verder met een Italiaanse band, maar met een Amerikaanse zangeres. Ik heb het over Temperance en dan met Kristen Starkey, ook een dame die echt uit volle borst kan zingen. En er zit ook nog een kerel bij die zingt en als je denkt, hé, waar ken ik die nou van? Nou, dat is gewoon Michel Guattioli van Visions of Atlantis, want die gasten die zitten bij meerdere bands in deze vreselijke tijden van de muziekindustrie en poen verdienen. Dus ja, je denkt, oh, hij heeft zijn piratenhoed niet op, maar voor de rest herken je hem direct. En Temperance zal op 16 oktober het album Arcani gaan uitbrengen en de single die daarvan is verschenen heet The Devil Sin, Sin, Sin.

prog metal uit België van de band Trails. Centered is een nieuwe single als voorproefje voor het album A Study of Absence dat in november zal gaan uitkomen. Uit Argentinië oorspronkelijk, maar tegenwoordig in Spanje hebben we de band Dragonfly. Lekkere heavy power metal, een beetje feestelijk om het zomaar te noemen. En zij zullen op 2 oktober, deze bandleden, de EP Labyrintho gaan uitbrengen. En daarvan is zojuist een videoclip verschenen van Renacer. En dat is dan weer iets van herboren worden.

Ja, Nederlands metal trots Floor Jansen met een nieuwe solo-single Run over gewoon lekker jezelf zijn. Dominum, dat is altijd wat horrorachtige, toch wel vrolijke muziek. Deze band brengt morgen een nieuwe album uit, Night is Calling. En daarvan is de titellid nu als videoclip verschenen. En ze worden bijgestaan door Marina La Torraca, die we wellicht kennen van Exit Eden. En ook als nieuwe zangeres bij Battle Beast. We gaan luisteren dus naar Night is Calling.

Ja, de tijd gaat sneller dan we dachten. Dit was Outshine van een nieuwe album Crusader. Was dit Our Minds. Ik heb nog één lied voor je. En dat is van Moonspell van het album Far From God wat morgen uitkomt. Dit is The Great Wolf in the Sky. Tot zover de B-kant. Tot de volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorde vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Omdat één van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de één veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
1: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
3: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
4: Hoe gaat u dat oplossen dan?
3: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
1: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
0: U kunt nu luisteren naar de Story of Classic. Een story of uit de archieven van Radio Ridderkerk.
5: De Story of. Een muzikaal verhaal van een artiest of groep met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van de Oever.
6: Met dit keer de Story of Spaanse artiesten in de Nederlandse top 40 in de jaren 70. Deel 1. En we beginnen met Miguel Ríos met The Song of Joy uit 1970.

0: Dat was Michael Rios met de Song of Joy uit 1970. In Nederland goed voor een vierde plaats. In België 27. In Duitsland zelfs goed voor een eerste plaats. Ook in Amerika een 14e plaats. En in Engeland een 16e plaats. Ja, van harte welkom bij deze speciale aflevering van de Story of. Dit keer niet één artiest, maar een hele verzameling artiesten. En dan hebben we het, Roel, over Spaanse artiesten in de jaren 70. Want jij hebt deze twee afleveringen samengesteld voor de komende twee weken. Ja, en we begonnen bij het begin in 1970 natuurlijk, want we kunnen niet in 69 beginnen. Maar dit is Michael Rios, Song of Joy. Spaanse zanger en acteur. Hij had de negende van Beethoven had hij bewerkt en daar is een tekst op gemaakt. Ja, en dit nummer is een gigantisch hit. Want,
1: ja, ik wou eerst, ik heb de Spaanstalig ook, omdat je zegt, het is Spaanse artiesten, maar ja, deze is wel de bekendste en die is internationaal ook goed bekend. Jij noemde net die cijfers al in de landen.
0: Ja.
1: Het was meer dan 3 miljoen verkocht en dat is toch wel vrij aardig voor een one-hit-wonder, mag ik eigenlijk wel zeggen.
0: Ja, want daarna lukt het ook nooit meer voor deze zanger.
1: Niet in Nederland in ieder geval.
0: Ja, maar ook misschien in Spanje nog een beetje, maar niet in andere landen. Maar we gaan nu naar de volgende artiest en dan komen we een dame tegen. Misschien dat je er iets over kan vertellen over deze dame.
1: Nou, dat is Eva Claudia Lopez.
0: Ja, dat is geen zus van die andere Jennifer Lopez?
1: Nee, helemaal niet.
0: Want dan zou ze wel iets.
1: En die had in begin jaren 70 en dan ook 1970 had ze bij de Teljak een cursus Spaans.
0: Ja.
1: Dan ken ik me dat zelf niet herinneren.
0: Ja, ik nog wel vaag, ja. Maar
1: ik heb geen Spaanse les gehad.
0: Nee.
1: Maar daar was de presentatie van. En ja, dan heb je bekendheid. Dan neem je plaatje op. En dan en volgens mij deed het nummer zelf als die kussens.
0: Ja.
1: Famos Affair.
0: Ja.
1: Nou ja, en dan wordt dat wat verkocht in Nederland. Want het was geloof ik enkel in Nederland en niet. En het kwam niet hoog. 31e plaats.
0: Maar het is wel leuk om eens een keer nog eens terug te horen.
1: Daarom.
0: Oké.

0: was Eva Gloria Lopez met Vamos a Ver uit 1970. Ja, en alleen in Nederland een hitje, dat hebben we net al gezegd. Ja, we gaan nu naar een orkest toe, het orkest Waldo de los Rios. En die scoort een enorme hit in Nederland met Mozart Symfonie nummer 40. Ja, en Roel, daar is wel iets bijzonders mee met deze single. Want wat is daar bijzondere van? Het is de start van de piratenzender
1: Noordzee.
0: Ja, Radio Noordzee.
1: En dat was de eerste truitenschijf.
0: Ja, en het nummer is echt ontiegelijk veel gedraaid, kan ik me herinneren.
1: Moet ik zeggen, het is de truitenschijf van de Nederlandse kant. Want ja. Er zijn natuurlijk ook een Engels. Want er staan er twee truitenschijven.
0: Ja.
1: En dit was voor het Nederlands publiek.
0: Maar overdag was het, dacht ik tussen 8 en 6 of zo, was de Nederlandse uitzendingen. En s'avonds gingen ze over op Engelse uitzendingen. Ja, er zaten dus ook twee aparte truitenschijven. Maar misschien moet ik nog iets vertellen over die Waldo Rios. Dat was een Argentijnse pianist en componist, producer. Die was naar Spanje verhuisd. En ja, in Spanje begint hij dan aan een carrière. Dan begint hij klassieke nummers te bewerken. In de jaren 60 begon hij al bij wat succes te krijgen. Maar in 1970, ja, of in 1971, heeft hij dan zijn eerste hit buiten Spanje. En dat is een, moet ik zeggen, gigantisch. Zit natuurlijk in Nederland de eerste plaats. België 4, Duitsland 10, 67 in Amerika. En ook een vijfde plaats in Engels. Dus heel goed voor deze Spaanse, Argentijnse piek.

0: was het orkest Walros de los Rios met de 40e symfonie van Mozart. En de hitsnotering hebben we al verteld. Moet er ook nog bij vertellen dat in 1977 dat deze orkestleider zelfmoord gepleegd heeft. Dus het liep niet goed met hem af. Dan ben je bij acte dan.
1: Nee, begrijp dat hij zwaar depressief was.
0: Oké, ja, dus dat... Ja, misschien is het ook wel... In het begin heeft hij natuurlijk erg veel succes gehad. En opeens is dat helemaal weg natuurlijk. En dat zou wel erg moeilijk voor hem geweest zijn.
1: Ja, denk ik.
0: Om dat te accepteren. Dat, ja, eigenlijk weet je van tevoren dat dat kan gebeuren natuurlijk. Maar ja, we gaan nu naar het volgende nummer. En jij hebt rijkelijk gestrooid met het Noordzee treiterschijven. Want op de volgende is op de lijst Aqua Viva en Boetes Andalusis, of hoe spreek ik het uit? Het is, mijn Spaans is wat minder te lastig.
1: Ja, Pustas Andalusis, ja. Zoiets.
0: Het was een Spaanse groep. Ik heb verschillende foto's gezien van deze groep. De ene keer staan ze met 8 man op de foto. De volgende keer met 10. Maar het was in ieder geval een hele grote groep van dames en heren.
1: Ja, misschien een soort Les Humphries zingers of zo.
0: Ja, dat deed me daar ook een beetje aan denken. Dat, hoe heet dat? Een hele grote groep mensen die nummers met elkaar zingt. En jij had er nog iets van gevonden, want ze deden vooral gedichten.
1: Ze maakten eigenlijk muzikale nummers van gedichten van Spaanse dichters. Dat was dan, en sommige nummers die mochten dan weer niet gedraaid worden. Of van, was natuurlijk in de tijd was Franco nog aan de macht in Spanje en dan werd dat weer verboden.
0: Het waren kritische gedichten, zo gezegd, die op muziek gezet werden dan.
1: Ja, maar het is heel mooi. Het begint heel apart. Maar ik ben er nog steeds. Ik was toen, was ik een jaar of 15, 16 vond ik het al mooi. En nu vind ik het nog mooi.
0: Ja, het is wel frappant dat het alleen in Nederland een groot succes is. Een 4e plaats. Ja. En ook de opvolger, die draaien we trouwens direct achteraan. Die bereikt nog een 26e plaats. Ik zou zeggen, we gaan nu eerst naar deze beide nummers luisteren.

0: Het waren twee nummers van de Spaanse groep Aquaviva. En ja, de eerste was de grote hit natuurlijk. En de tweede was Mi Cuada La Palabra. Het is een hele moeilijke titel. Maar het was slechts een 26e plaats in de Nederlandse top 40. En hoger kwam die niet.
1: Maar wel mooi.
0: Wel erg mooi, ja. Ik moet wel zeggen, het was
1: een hele... Je hoort niet veel meer op de radio, denk ik.
0: Nee, die is...
1: Het zijn allemaal vergeten nummers.
0: Ja. Maar ik denk dat het volgende nummer niet zo erg vergeten is. Want we gaan nu naar Perret toe. Ook een Spaanse zanger. Die scoorde een nummer 1 hit in 1971. Met de Borrequito.
1: Ja, echte zomerhit. Hè,
0: echte zomerhit. Ook in België in eerste plaats. Ook in Duitsland.
1: Begrepen mensen in Spanje op vakantie. Hoorden het nummer. Komen terug naar Nederland en gaan naar platenwinkels. Is dat nummer te verkrijgen?
0: Ja.
1: Ja, nog niet.
0: Nee, maar ik hoorde... Ik las ook dat deze Spaanse zanger... Die kreeg toen het zo'n grote hit was geworden in Nederland... Op Schiphol kreeg hij toen een gouden plaat uitgereikt... Toen hij hier naartoe kwam. Dus dat is wel een leuke binnenkomen voor hem op Schiphol natuurlijk.
1: En dan natuurlijk met een Spaans nummer.
0: Ja. Ja, ook deze zanger was in de jaren 60 al doorgebroken in Spanje, maar pas in 1971 ook in de rest van Europa. Maar ja, ook voor deze zanger geldt alleen ook één grote hit en daarna was
1: ja, het was wel te vermelden, hij stond in 1974, deed hij mee met het Songfestival.
0: Ja.
1: Het jaar dat ABBA won.
0: Ja.
1: En toen werd hij negende daar.
0: Oké, nou, het is ook weer een Noordzee treiterschijf, want het wemelt er hiervan. Straks gaan we op een andere schijf over. Maar met dit nummer stond Perret op de eerste plaats in 1971, de Borrequito.

0: más que tú y más que tú y más que tú y que tú y borequito como tú que no sabes la hoja borequito como tú y yo sé más que tú yo sé más que todo sé más que nadie y sé más que tú y que tú y que tú y que tú que tú que tú y borequito como tú que no sabes la hoja borequito como tú yo sé más que tú más que tú más que tú más que tú y más que tú y borequito como tú que no sabes la
1: hoja borequito como tú Peré met Borequito uit 71. Ja, en de luisteraars die zouden eigenlijk moeten kijken hier in de studio, want ik zie hier allemaal originele hitsingles om me heen. Roel heeft ze allemaal meegenomen om allemaal te laten horen en ook de hoesjes te laten zien. En het is een waar feest om dat allemaal te zien. En ja, hij houdt er iedere keer weer eentje voor mijn neus en hij steekt mijn ogen een beetje uit. Maar ja, dat hoort er allemaal bij.
2: Ja, ik heb ze niet allemaal. Hoor,
1: maar... Je hebt ze niet allemaal, maar je hebt er wel heel veel, begrijp ik dan. Oké. Maar we gaan nu naar de volgende groep. En ik noem het gewoon de poptops. Je moet eigenlijk zeggen de Los Poptops. Een beetje een moeilijke naam. Het was een groep uit Madrid in 1967 opgericht. Volgens de geschriften staat er dat ze beïnvloed werden door Procol Harum. En door een andere Engelse groep, de Left Bank. Die invloeden zaten in deze muziek van deze poptops. Ja, en ze scoorden in Nederland en ook in België en Duitsland een grote hit met, Mammy Blue. Een derde plaats in Nederland en in Duitsland en België zelfs een eerste plaats. En ook in Engeland was het nog een 35e plaats. Het is, het zijn heel van die mooie juweeltjes uit de Spaanse muziek.
2: Ja, en je hoort er niet, of zijn we niet veel hits gehad.
1: Nee,
2: dus, toevallig op deze staan, die draaien we straks ook, dat is de opvolger Suzanne.
1: Ja.
2: Suzanne, moet je eigenlijk zeggen.
1: Ja.
2: Maar verder ook, ja, niks.
1: Nee, maar deze groep die bestond ook, net zoals die andere groep, ook uit heren en dames. Ook een vrij grote groep die, ook een soort Les Humphries singers, bijna ik wil zeggen. Die ook dat soort Spaanse liederen allemaal te horen.
2: Het was een trend natuurlijk in...
1: Begin
2: jaren 70.
1: Ja, want ook de Les Humphries singers waren natuurlijk erg populair in die tijd. Maar ook deze Spaanse groep deed het behoorlijk goed in 1971 met Mammy Blue en Suzanne.

0: was Suzanne van de Poptops, een Spaanse groep uit de jaren 70. In 1967 waren ze al begonnen in Madrid. Ja, als je soms denkt, wat hoor ik toch bijzondere muziek? Ja, we doen de komende, deze week en ook volgende week doen we Spaanse artiesten uit de jaren 70. En wij vonden het voor de zomer wel eens leuk om dit te laten horen. Dat je zegt echt de zonnige muziek uit Spanje.
1: Het is een beetje het begin van de vakantieperiode, ja, breek aan dus.
0: Ja, dus dan vonden wij het een leuk idee om eens een keer alleen maar Spaanse muziek te draaien. En over het algemeen Spaanstalige platen ook. Ja, en het volgende voorbeeld is ook weer zo'n hele bekende naam. Julio Iglesias hebben we het over. In 1972 is hij begonnen, Nederland, met zijn eerste hit. En ook gelijk alarmschijf. Hij werd gelijk goed gepromoot. En dat is eigenlijk de start voor Julio Iglesias. Dat hij van een enorme carrière, vooral ook in de jaren 70, dat hij de ene hit heeft naar de andere.
1: En hij moest gedwongen starten eigenlijk met zingen. Want hij was natuurlijk keeper bij Real Madrid.
0: Ja.
1: En hij raakte geblesseerd. Dus zijn voetbalcarrière ging de mist in.
0: Ja.
1: Ja, dan is hij maar op de zangles gegaan.
0: Ja, maar achteraf moet je zeggen, misschien was hij toch een betere zanger als voetballer. Want als je kijkt hoe succes dat hij had, dan is dat gigantisch.
1: Ja, hij was keeper, hè, dus dat scheelt.
0: Ja, maar hij, ook zijn zoon is later nog een bekendheid geworden. Dat was die treedt neem ik aan nog steeds op. Maar dit is dan de allereerste hit in 1972 voor Julio Iglesias. En het nummer heet Un canto a Galicia.
2: Let op! Veronica's alarmschijf.

0: Canto A Galicia van Julio Iglesias, nummer 1 in de top 40 en er stond er liefst 21 weken in. Moest even wat rechtzetten. Ik zei dat hij geblesseerd was geraakt met voetballen, maar dat was, hij was wel geblesseerd geraakt, maar door een auto-ongeluk.
1: Oh, dat is wel heel wat anders dan.
0: En in het ziekenhuis ging hij gitaar spelen en, of leren spelen en vandaar kwam dan zijn zangcarrière. Ging meedoen met talentenjachten en nou ja, weet allemaal hoe ver het gekomen is. Ja. Heel ver met hem.
1: Heel ver zelfs. De meest succesvolle artiest aller tijden uit Spanje.
0: Ja. En de volgende is Paco Paco. Dat is ook weer echt zo'n Spaanse zomerplaat. Ja. Het is eindelijk in België is het opgenomen. Want hij verhuisde naar België. Is daar nog met een Belgische vrouw getrouwd. Ja. In België. Nummer werd opgenomen. En het is takka takka takka takka takka. Enzovoort.

0: was Paco Paco met Taka Taka Taka uit 1972. Een 11e en 12e plaats in de Nederlandse en Belgische hitparade. Ja, en moet ook nog bij vertellen dat in 2011 dit nummer nog opgenomen is door Wendy van Wanten. In nieuwe versie van gemaakt van dat nummer. Ik weet alleen niet hoe het klinkt. Ik heb net van Bob gehoord dat het heel goed doet, dat deze zangeres. Oké, okay, hiervan acte. Ja, we gaan nu naar een volgende. Ook weer een alarmschijf. Ook daar wemelt het van. In dit uurtje Spaanse muziek. En dan komen we de Spaanse zanger Nino Bravo komen we tegen. Ja, Roel, wat is daar iets van te zeggen van deze Spaanse zanger? Of het is eigenlijk meer een orkest, begrijp ik.
1: Ja, nee, hij is natuurlijk zelf gewoon...
0: Een zanger uit Valencia?
1: Ja, een zanger. Ja, en dat helaas... deze hit, Un beso, una flor, in 1972, was weer een alarm, zoals je zei, 18e plaats. Maar een jaar later is hij in auto-ongeluk gehad, is hij ook weer overleden op 28-jarige leeftijd. Ja, dus die heeft het ook niet...
0: Nee, dat is ook een bijzonder triest verhaal natuurlijk voor deze Spaanse zanger.
1: Ja, en verder, ja, wat is er eigenlijk verder? Ja, het nummer, dat is, als je dat vertaalt, heet het een kus en een bloem. De Spaanse vertaling ervan, ja. Denk vrij vertaald. Ja, verder, het is een heel mooi nummer.
0: Ja, maar het is weer zo'n typische voorbeeld van een one-hit wonder, zo gezegd. Ene hit.
1: Voor Nederland wel in ieder geval.
0: Ja, in ieder geval een 18e plaats in de Nederlandse hitparade. Nico Bravo.

0: Un beso, una flor van Nino Bravo uit 1972. Een zanger die in Spanje zeer populair was en ook in Zuid-Amerika en dan vooral de Spaanstalige landen. Nou ja, dat zijn ze bijna allemaal geloof ik. Enkel Brazilië is Portugees.
1: Ja.
0: En een stukje Suriname. Nou, dat komt niet jou, Kees.
1: Ja, ja, we gaan hier deel 1.
0: Een uurtje gaat snel, hè?
1: Ja, een uurtje gaat heel snel, want we gaan hier deel 1 van de Spaanse special al wel afsluiten. En volgende week komt dan deel 2. En dan gaan we in 1973 verder. Ja, ik ga eerst even onze technicus bedanken, Bob de Breijer. Die heeft het weer heel leuk gedaan om alle nummers aan elkaar te draaien. Alle singeltjes zijn allemaal opgezet. En ja, we gaan er straks nog uit met een orkest. De Los Mayos Concerto de... Nou, ik ga me daar niet meer aan wagen. Het is een hele moeilijke Spaanse titel. Maar het was in ieder geval Alarmschijf in 1971. En bereikt nog een 9e plaats in de Nederlandse top 40. En het nummer was in 1940 al opgenomen. En ja, hoe heet dat? Dit zijn diverse keren opnieuw uitgevoerd. Maar daar ook in 1971 opnieuw uitgevoerd. En de componist is in 1999 overleden en 98 jaar oud. Dus die is behoorlijk oud geworden, deze componist die dit nummer gecomponeerd heeft. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en luister volgende week naar deel 2 van de Spaanse special. En ja, tot de kijk dan.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrenee-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USOR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-out fase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: was up, I was down.
1: Nieuws uit de regio.
2: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USOR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. En Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USAR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorde het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.